0: Een groep bouwvakkers die aan het werk was in een gebouw in Oost-Vlaanderen heeft een miljoenenschat gevonden. In een ingemetselde kluis vonden ze goudstaven en munten met een waarde van 9 miljoen euro. Van wie het is een groot mysterie en dat uitzoeken kan nog lang duren, schrijven Belgische media. En bedrijven moeten beter inspelen op extreem weer, zoals hitte, droogte of juist heel veel regen, zegt ABN AMRO na onderzoek. Wie goed is voorbereid, zoals met groene daken, waterbuffers en hitteplannen, kan beter doorwerken. Maatregelen zijn vooral belangrijk in de agrarische sector, het transport en de zorg. En dan het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht. Het wordt niet kouder dan een graad of 17. Overdag weer zonnig en heet, 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend volgt een weersomslag met buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goeienacht, dit is Joe.

0: Goedenacht. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden. Hij zou een bosbrand bij Bordeaux hebben aangestoken, waarbij twee brandweerlieden omkwamen. Hun dood en die van een vrijwilliger bij een andere brand zorgde voor onrust bij de brandweerbonden. Die vinden dat ze slecht zijn uitgerust voor de vele branden die ze moeten bestrijden. Het bestuur van het Kennedy Center in Washington wil de naam van Trump terug op de gevel. Een rechter oordeelde dat de naam eraf moest nadat Trump die er op eigen houtje bij had laten zetten. Het bestuur, veelal door Trump benoemd, probeert dat nu terug te laten draaien. Trump heeft het centrum laten restaureren, is de redenatie. De reparatie van de Roemeense Gouden Helm die uit het Drents Museum werd gestolen gaat zeker een jaar duren en de kosten lopen in de miljoenen euro's. Dat zegt het museum in Roemenië, waar de helm nu weer ligt. Na de diefstal betaalde de Nederlandse verzekeraar bijna 6 miljoen aan Roemenië. Met dat geld wordt de helm nu gerepareerd. En op Spitsbergen moet een man bijna 5000 euro boete betalen omdat hij expres een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De man voer op een boot in de buurt van een fjord en toen hij de beer zag, liet hij zijn misthoren afgaan. De beer schrok enorm en ging er vandoor. Op Spitsbergen is het storen, lokken of opjagen van ijsberen verboden. En dan het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht en het wordt niet kouder dan een graad of 17. Overdag weer zonnig en heet, 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend volgt een weersomslag met buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goeienacht, dit is Joe.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Opnieuw een natuurbrand. Bij de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal staat een gebied van ongeveer 4500 vierkante meter in brand, meldt de veiligheidsregio Utrecht. Met twee ploegen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Het woedt aan weerskanten van een weg. Tientallen toeristen zijn in het noorden van Griekenland geëvacueerd omdat de natuurbrand daar zich razendsnel verspreidde. De mensen moesten in allerijl hun resort uit en stapten soms nog in badkleding in een van de 15 rubberbootjes die ze kwamen halen. 150 brandweermensen zijn met de natuurbrand in Griekenland bezig. Bij een steekpartij in een huis in Oosterhout in Brabant is een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar hoe die eraan toe is niet bekend. De man was wel aanspreekbaar. Er wordt rekening mee gehouden dat er voor het steken ruzie was. Er is nog niemand aangehouden. En bedrijven zouden zich beter moeten voorbereiden op extreem weer, zoals grote hitte, langdurige droogte of juist heel veel regen. Dat zegt ABN AMRO na onderzoek. Vooral in sectoren als de landbouw, het transport en de zorg kan extreem weer gevolgen hebben, zeggen de onderzoekers. Zorg er als bedrijf dus voor dat er doorgewerkt kan worden. En dan het weer van Weer Online. Het wordt weer een zonnige en hete dag met maximaal tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. In het weekend slaat het weer om. Er is dan kans op een bui en het wordt koeler. Op zondag hooguit nog 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. De politie gaat boeren die de komende dag met hun trekkers de snelweg opgaan richting Den Bosch niet tegenhouden. Maar blokkades worden niet getolereerd, zegt een woordvoerder. Boeren willen bij het provinciehuis protesteren tegen het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten. In een bosgebied tussen Elst en Veenendaal is een natuurbrand uitgebroken. Aan weerskanten van een weg staat volgens de veiligheidsregio een gebied van 4500 vierkante meter in brand. Watertransporteenheden zijn bezig om genoeg bluswater naar het gebied te krijgen. Vrachtwagenchauffeurs die ondanks het verbod nog steeds de Merwedebrug pakken, lopen volgende week de kans op een flinke boete. Er komt een grote actie met politie op de brug, zei minister Karremans op tv. Dagelijks rijden er nog zo'n 1600 trucks en tourbussen over de brug. Wie wordt betrapt, wordt van de weg gehaald. En Marokko staat op scherp voor een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta en houdt volgens meerdere media daarom leger en politie achter de hand bij de grens. Onder jongeren zou worden opgeroepen om morgen opnieuw te proberen naar Spaans grondgebied te komen. Vorige maand deden zo'n 80.000 Marokkanen al een poging. En dan het weer van Weer Online. Het wordt weer een zonnige en hete dag met maximaal tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. In het weekend slaat het weer om. Er is dan kans op een bui en het wordt koeler. Op zondag hooguit nog 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Dus goedemorgen, nu.nl Nieuws met Mart Gul.
1: Goedemorgen.
2: Vrachtwagenchauffeurs, opgelet. De politie gaat een grote actie houden op de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. Daar mogen vrachtwagens niet meer overheen omdat de brug verzwakt is. Maar niet alle chauffeurs houden zich daaraan. Daarom wordt volgende week niet alleen geflitst, maar worden truckers ook van de weg gehaald door agenten. Dat heeft de minister die erover gaat gezegd bij WNL. De boete voor het doorrijden is €500. Honderden mensen hebben in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor de doodgeschoten Jacaira. De moeder van 34 werd afgelopen weekend thuis doodgeschoten. Drie van haar kinderen waren in het huis en Jacaira bleek zwanger te zijn. De vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. Verdriet is groot, onder meer bij de tante van Jacaira, zegt ze bij Hart van Nederland.
3: Dit laat zien wie Jacaira was. Een geliefde, gezellige vrouw. Dit mag niet vergeten worden.
2: Ook de Haagse burgemeester liep mee met de stille tocht. Er is onder meer een minuut stilte gehouden. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt. Hij zou laatst een bosbrand bij Bordeaux hebben aangestoken, waarbij twee brandweermensen omkwamen. Ze werden ingesloten door het vuur. De dood van de twee zorgt in Frankrijk voor woede bij brandweerbonden. Zij zeggen te weinig spullen te hebben om alle branden deze zomer aan te kunnen. En dus willen ze binnenkort actie gaan voeren. En nog één hoorde voor de voetballers van Ajax en Twente. En dan mogen ze, als het lukt, Conference League gaan spelen. Maar na die volgende voorronde komen ging niet gemakkelijk. Ajax speelde 2-2 gelijk tegen een Ierse club. Door winst vorige week zijn de Amsterdammers toch door. En verdediger Daley Blind van Ajax maakt zich nog geen zorgen, zegt hij bij Ziggo Sport.
4: Ik kwam hier ook naartoe om gewoon te winnen. Maar ja, als je aan het eind van het seizoen misschien ver komt in de Conference League, praat niemand meer over deze wedstrijd.
2: Twente speelde 3-3 tegen een club uit Slowakije en is ook door, want de vorige keer werd dik gewonnen. En die volgende wedstrijden voor dat Europese ticket zijn volgende week. Het weer van Weerplaza, veel zon en tropisch. Echt een bloedhete dag van noord naar zuid, 30 tot 37 graden.
5: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Yes, bloedhete dag. Nu is het nog lekker fris trouwens. 19 graden, nu is het nog lekker. Peter Frampton.

0: en Show Me The Way hoorde je. Goedemorgen, het is 12 minuten over 6. Edwin hier als stand-in voor Koen en Sander voor de laatste keer. Want maandag zijn ze er weer.
1: Dit is Joe.
2: Goedemorgen.
1: De Koen en Sander Show met Edwin Noorlander.
0: 14 augustus op de kalender. Dan met dit warme weer. Want vandaag ook wordt heel warm er. Lokaal 37 graden. Nou, met dit warme weer geven wij ons geld blijkbaar ineens heel anders uit. En bedrijven merken dat flink. Bioscopen en bouwmarkten die zijn de echte winnaars van de hitte. En je zoekt bijvoorbeeld wat verkoeling in de filmzaal. Of je haalt een ventilator, airco of een zwembadje. Andere bedrijven hebben juist last van de warmte. Omdat klanten wegblijven of buitenwerken ook lastiger wordt. En gebruik je AI om bijvoorbeeld een sollicitatiebrief te schrijven, dan kan dat straks makkelijker te herkennen zijn dan je denkt. Aan AI-gegenereerde teksten wordt sinds kort namelijk een onzichtbaar watermerk meegegeven. Je ziet daar zelf niks van, maar het kan wel aantonen dat een tekst met AI is gemaakt. Zelfs na kopiëren, plakken of wat aanpassingen kan dat merkteken blijven zitten. En als je volgend jaar naar het Songfestival kijkt, dan verdwijnt er een naam die je de afgelopen jaren overal voorbij zag komen. Moroccan Oil stopt namelijk na 6 jaar als de hoofdsponsor van het Songfestival. Volgens de EBU heeft het bedrijf zelf besloten het contract niet te verlengen. Samenwerking lag de laatste jaren wel regelmatig onder vuur, omdat Moroccan Oil veel producten in Israël maakt en de deelname van Israël aan het Songfestival voor flinke discussie heeft gezorgd. En even extra aandacht voor je als je vandaag in de buurt van Den Bosch moet zijn. Daar worden bij een protest 2500 boeren verwacht op de trekker. En dat kan zorgen voor wat vertraging op de weg daar, dan weet je dat. Nou, een lekker warm dagje ook, 30 tot 37 graden. Dus als je daar niet van houdt, moet je nu naar buiten gaan. Want nu nog net onder de 20 graden. Hier is UB40 en Kingston.

0: Tina Turner en Typical Male.
1: Het beste van de Koen en Sander Show bij Joe.
0: Vanaf maandag zijn ze terug, helemaal opgefrist na hun zomervakantie. Koen en Sander vanaf maandag weer hier op Joe. Elke ochtend tussen...

0: 6 en 10. En ze hebben een nieuwe nieuwslezer gevonden. Ja, tijdens de laatste Koen en Sander show kwam ze al even langs in de studio. En kreeg ze een vragenvuur. En ja, alleen nog wel met een stemvervormer. Heb je ervaring met nieuwslezen?
1: Ja.
2: Ben je familie van Gerry Eikhoff?
1: Mocht ik willen.
0: Wat zijn je hobby's?
1: Mijn hobby's zijn strandwandelingen maken. Ja. Boswandeling vind ik ook heel leuk om te doen. Naar de film gaan. Muziek luisteren. Ik hou ook van beleggen. Doe ik ook.
0: Beleggen?
2: Beleggen?
1: Ja, beleggen.
0: Je boterham beleggen?
1: Ja, ook. Iedere ochtend.
0: Financiën?
1: Ja. Ja.
0: Dat is een hobby van je?
1: Dat is een hobby van mij.
0: Oh!
1: Ja.
2: Totdat het zo goed gaat dat nieuwslezen een hobby wordt.
1: Ja, precies. Ik doe dit nou gewoon nog daarnaast. Maar ja, wie weet.
2: Ik heb, heb je nog nooit iemand gehoord die zegt beleggen is een hobby van mij?
1: Ja.
2: Leuk. Wat is de beste film ooit gemaakt?
1: Oeh, ik ben laatst naar de Michael Jackson film geweest. Die vond ik wel goed.
2: Waar ging die over?
1: Over zijn neef, ja.
2: Leuk. Heb je er zin in?
1: Ik heb er heel veel zin in.
0: Ja.
2: Vind je het spannend?
1: Klein beetje.
2: Wat vind je spannend?
1: Nou, dat ik met jullie in de studio zit.
2: Dat snap ik. Dat.
3: Ze vallen mee hoor,
2: Ja. Als je heel af en toe een koekje naar Koen gooit, komt het goed.
1: Ja. Ik heb nu een slagroomsoesje, die komen denk ik beter aan.
0: Ja, die zijn ook lekker. Ja.
2: Wat mensen niet weten, waar ze echt aan moeten gaan wennen, is dat dit je echte stem is. Hè?
1: Ja, dit is mijn

0: Bert Helfer.
1: Ja.
2: Is primeur op de radio, hè?
0: Ja.
2: Ja, dat is een nieuwslezer die zo klinkt.
1: Kan je ook grote smurf naar doen?
0: Hallo, grote smurf.
2: Oké, dan ga ik gewoon even een serieus vraag stellen.
0: Ja.
2: Ik zie ook al veel reacties in de app binnenkomen. Mocht je een vraag willen stellen aan onze nieuwe nieuwslezer, mag dat natuurlijk altijd. Mag je even inspreken of even appen. Bent u een man of een vrouw?
0: Ik ben een vrouw.
2: Kijk.
1: Zag je dat dan niet?
0: Ik heb zo mijn best gedaan vanochtend.
3: Dit is Jo.
4: De Koen en Sander Show.

0: Fleetwood Mac en Go Your Own Way bij Joe. Wakker worden met het beste van het beste uit de 70s, 80s en 90s. Verder spelen we zometeen een nieuwe ronde van de beroepentest. Maak je kans op een Koen en Sander Show pakket. En Mart, wat zit er zometeen in het nieuws?
1: Grote politieactie op de verzwakte Merwedebrug. En wat bouwvakkers hebben gevonden in een huis, vertel ik je zo ook.
2: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, Potten, Pakken en Staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
6: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: De hete zomer, Crayon rolluiken.
10: Geluidsoverlast?
9: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Crayon rolluiken.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
13: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
14: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
15: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
16: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
17: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
18: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vannen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij meldt het voordeel.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
2: vakantie!
1: ANWB en gaan.
3: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
4: 2 minuten over 6:30, weer van Weerplaza. Veel zon en bloedheet, 30 graden in het noorden. Lokaal kan het 38 graden worden ook. En op de weg is het nog rustig, je kunt overal doorrijden. Goeie reis.
5: Dit is jou.
4: En dan het nieuws van nu.nl, Mart Grol. Goedemorgen.
6: Er komt een grote politieactie op de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. Vrachtwagens mogen daar niet rijden omdat de brug verzwakt is. Toch negeren verschillende truckers dat verbod nog steeds. Minister Karremans die over de wegen gaat bij WNL.
7: Daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Dat is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen.
6: En die boete is 500 euro. Groot verdriet in Den Haag bij een stille tocht voor de omgebrachte zwangere Jacaira. Honderden mensen liepen gisteravond mee. De moeder van 34 werd afgelopen weekend thuis doodgeschoten, terwijl haar 3 kinderen thuis waren. En de vader van de kinderen is opgepakt in deze zaak. Naast familie en vrienden liepen ook mensen die Jacaira niet kenden mee, hoort Hart van Nederland.
8: Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurd is. Het is een jonge vrouw. Ik ben zelf een jonge vrouw. Ze heeft jonge kinderen. Ik heb een kindje. En dit had nooit mogen gebeuren.
6: Tijdens de stille tocht, waar ook de burgemeester van Den Haag bij was, is onder meer een minuut stilte gehouden. Er is een dierencrematorium verwoest door brand. Het vuur brak gisteravond uit in het Zeeuwse Koudekerken. Blussen was lastig en dat er ook gas in brand stond, was er kans op een ontploffing, schrijft Omroep Zeeland. En daarom moest eerst het gas worden afgesloten. Bedrijven in de buurt van dat dierencrematorium hebben schade na de brand. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur is begonnen. En de verbouwing in België heeft een gouden randje gekregen. Want bouwvakkers hebben een goudschat gevonden. Een ingemetselde kist met 40 goudstaven en zeker 4000 gouden munten met een waarde van in totaal zo'n 9 miljoen euro.
4: Lekker zeg!
6: Ja, kaching. Ze hebben het wel allemaal netjes gemeld, dus niet in eigen zak gestoken. Er woonden eerder mensen in dat pand, maar nu zit er een maatschappelijke organisatie in. In België wordt nu uitgezocht van wie het goud is en of het niet ooit gestolen is. En of die bouwvakkers nog vindersloon krijgen, is nog niet duidelijk.
4: Wat een heerlijke vondst is dat.
6: Ja, toch? Ja.
4: Wat had jij gedaan? Had je dat echt verteld? Of had je het in je eigen zak gehad?
6: Ik denk als je tientallen staven vindt, misschien even 1 staafje achterover drukken.
4: Even eentje. Ja, maar dan komen ze misschien achter. Als je de rest wel inlevert van... het hadden er eigenlijk 18 moeten zijn. Ja. Het zijn er nu nog maar 17.
6: Oh, sorry. Ja, ik wist niet dat ik die vergeten was, dat ik wel zeggen. Ja. Ik heb wel ooit in een huis waar wij vroeger met het gezin hebben gewoond, hebben we ooit een tijdcapsule ingegraven. Met een krant van die dag. En dat was toen nog gulden tijd. Een paar guldens en gewoon een paar dingen van dat moment. Het weerbericht van die dag. En dat mensen die ooit daar, nou, ik zal niet vertellen waar het precies ligt, maar daar de boel gaan verbouwen of opgraven. Mm-hmm. Die vinden dan dus die koker.
4: Maar dat is in de tuin of zo?
6: Dat is in de tuin inderdaad.
4: Ah, wat grappig.
6: Dat is leuk toch?
4: Dat is wel een leuk idee. Als je dit weekend niks te doen hebt, koop even de krant van vandaag.
6: Ja.
4: Stop die in een tijdcapsule met een leuk verhaal erbij.
6: Je weet, zo'n soort verhaal, en daar hoeft geen goud bij natuurlijk, maar heb je in ieder geval weer een leuk verhaal voor later.
4: Right, goed idee. Thanks, Mart. Yo. Dankjewel. Tot zometeen weer. Wij gaan lekker de beroepentest spelen. Het beroep gaan wij proberen te raden vandaag van Rudy van 23 uit Nieuw-Vennep. Hey Rudy, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
4: Alvast de eerste vraag. Welke opmerking of vraag kreeg jij regelmatig over jouw beroep?
9: Stink jij niet als je klaar bent met je werk?
4: Stink jij niet als je klaar bent met je werk? Nou, mooie. Blijf hangen, Rudy. Tot zometeen, hè?
9: Ja,
4: en als je het nu al weet, stuur vooral een berichtje in de app van Joe.

0: met Benatar. En love is a battlefield. Zometeen het goede doel en vriendschap. Eerste spelletje. Joe heb er vast bij, dan kun je gaan meeraden. We zoeken vandaag het beroep van Rudy uit Nieuw-Vennep van 23. En als je het denkt te weten, stuur dan een berichtje in de app van Joe. Rudy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hier komen jouw vragen. Welke opmerking of vraag krijg jij regelmatig over jouw beroep?
1: Stink jij niet als je uit je werk komt?
0: Stink jij niet als je uit je werk bent, oké. Werk komt. Ben jij veel onderweg of ben je op één locatie?
1: Nee, ik werk op één vaste locatie.
0: En welke eigenschap is belangrijk in jouw beroep?
1: Je moet sociaal zijn en gevoel voor timing hebben.
0: Huh? Sociaal en gevoel voor timing, right. Zijn mensen altijd blij als jij als ze jou zien?
1: Ja, mensen zijn wel blij als ze me zien, ja.
0: Wanneer komen mensen met jou in aanraking?
1: Ja, voornamelijk als ze honger hebben.
0: Oh, nou, dat heb ik eigenlijk wel een beetje. Om 7:10. Wat voor geluiden hoor jij veel op je werk?
1: Ik hoor veel borden. Geluiden van borden, maar ik hoor ook vaak, heel vaak gepruttel.
0: Gepruttel, oké. Okay. Heb jij speciale kleding aan op het werk?
1: Ja, ik heb altijd een schort om met mijn werk. En voor de rest draag ik een polo en een spijkerbroek.
0: Oké, schort, polo en spijkerbroek. Nou, weet jij welk werk Rudy doet? Dan is dit het moment om je eventjes te melden in de app van Joe. En Rudy, ga jij lekker zitten op het jurybankje? Dan mag je zo meteen de antwoorden die zijn binnengekomen keuren. Dus tot zo meteen weer, hè?
1: Helemaal goed, ik ga lekker zitten.
0: Yo, lekker zitten op het jurybankje. Nou, wat zijn de antwoorden die hij mag jureren? Als je een antwoord hebt, stuur nu een berichtje in de app. Hier is...

0: Aretha Franklin en Think bij Joe.
1: De Koen en Sander beroepentest.
0: En vandaag zijn we op zoek naar het beroep van Rudy uit Nieuw-Vennep. Hij is 23 jaar. Kort samenvatting van het gesprek dat ik zojuist met Rudy voerde. Hij krijgt vaak te horen: stink jij niet als je klaar bent met je werk? Hij werkt op één vaste locatie. Belangrijke eigenschappen zijn sociaal zijn en een gevoel voor timing. Mensen zijn altijd blij als ze hem zien. Voornamelijk als ze honger hebben. Wat hoort hij voor geluiden? Nou, hij hoort borden gekletter en ook gepruttel. En wat voor kleding draagt hij nou? Een schort, een polo en een spijkerbroek. Rudy, nogmaals, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ga lekker op het jurybankje zitten. Gaan we eens even kijken wat er is binnengekomen allemaal. Stefan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, welk beroep denk jij bij Rudy herkend te hebben?
3: Een viskraam houden met een paar eettafels.
0: Oh ja, en waarom denk je dat?
3: Ja, aan de hand van antwoorden.
0: Ja, dat is op zich een heel goed antwoord weer van jou, Stefan. Oké, we gaan naar Rudy vragen. Werk jij bij een viskraam, Rudy?
3: Nee, helaas. Dat werk ik niet.
0: Oh, is niet goed, Stefan. Dankjewel voor het meedoen en een mooie vrijdag.
3: Dank je, zelf.
0: Hoi, André. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hoi, wat denk jij?
4: Ik denk afwassen in de stoelkeuken of zo.
0: Oh, en waarom denk je dat?
4: Nou, dat gerinkel van die borden en zo.
0: Oh ja, dat gepruttel, dus van dat water een beetje. Ja, ja, ja,
4: ja.
0: Nou, helemaal niet gek gedacht. We gaan het vragen aan Rudy. Ben je afwasser?
4: Nee, nee, dat denk ik ook niet.
0: Helaas. Helaas. Dankjewel voor het meedoen. Mooie dag, André. Hoi, hoi. Ricardo, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Vertel, welk beroep heb jij bedacht?
5: Ik denk dat hij in de snackbar werkt.
0: En waarom denk je dat?
5: Iedereen wordt toch blij van een snackie. En de timing als je het eruit haalt.
0: Oké, nou, we gaan het vragen. Rudy, ben jij snackbar-medewerker?
6: Ik word zeker blij van een snackie, ja zeker.
0: Hey, lekker gedaan, Ricardo. Wat bestel jij het liefst bij de snackbar?
5: Lekker een Mexicano.
0: Een Mexicano, oké. Nou, die kan ik je niet blij mee maken, maar wel bij de Koen en Sander Show pakket.
5: Je bent geweldig.
0: Alsjeblieft, man. Fijne dag.
5: Hetzelfde.
0: Hoi. En Rudy, jij werkt dus in de snackbar. Is het moeilijk dan om van alles af te blijven?
6: Nou ja, je moet het wel aan de klanten geven, maar het is op zich wel te doen, hoor.
0: Jij gooit niet soms per ongeluk even een frikandelletje te veel in en dan denk je, ah, die hebben we nou over, nou, dan eet ik hem zelf maar op.
6: Nee, maar je weet wel, als je natuurlijk een grote zak hebt met patat, dan zijn altijd de eerste paar patatjes die je net uit de zak haalt, die zijn het lekkerst. Nou, die liggen bij mij dus nog in de bak, dus die zijn altijd het allerlekkerst.
0: Wow. En hoeveel kilo ben je aangekomen sinds je daar werkt?
6: nou, ik werk er al een hele tijd. Dus,
0: het valt bij. Je hebt een goede.
6: Ik steeds strak in mijn velletje.
0: Ja, lekker, lekker man. Dat is positief. Als je alles kan eten, ben ik altijd zeer jaloers op. Nou goed, leuk dat we jouw beroep een keertje in de spotlight mochten zetten. En werk ze weer later vandaag, hè?
6: Yes, zeker. Dankjewel.
0: Hoi. Nieuwe beroepentest is er maandag weer. Dan op de manier zoals Koen en Sander hem altijd spelen. Want dan zijn ze weer gezellig met z'n tweetjes hier. En wil je een keertje jouw beroep in de spotlight hebben? Meld je dan eventjes in de app van Joe. Dit is Sixpence Now the Richer. En kiss me.

0: Laatste nieuws van 7 uur. Mart, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bedrijven moeten veel meer doen waartegen, dat vertel ik je zo. En je hoort ook waarom de voetballers van Twente kinderachtig worden genoemd.
0: Ja, en deze zomer zijn we op zoek naar het leukste uitje van Nederland. Doen we door middel van Renk het uitje. Zometeen hoor je wie de grote winnaar is geworden.
2: Voel mij zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
0: Dit is jouw. 1 minuut voor 7. Goedemorgen, nu.nl-nieuws. Mart Grol.
1: Goedemorgen. Leer van extreem weer. Dat advies krijgen bedrijven in ons land van economen. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven zich veel beter moeten voorbereiden op bijvoorbeeld tropische temperaturen, zoals vandaag. Want boven de 25 graden vinden we het als mensen lastig om te blijven pieken. En dus is hitte een gevaar voor de economie, net als droogte en noodweer. En dus zeggen experts tegen ondernemers: maak afspraken in cao's over werken bij warmte en heb een alternatief als door droogte je oogst er niet is of schepen minder kunnen meenemen door de lage waterstand. Vrachtwagenchauffeurs die toch blijven doorrijden op de verzwakte Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. Het blijft een probleem en dus is er volgende week een grote politieactie. Naast geflits halen agenten hardleerse chauffeurs van de weg. En dat is gewoon nodig, zegt de minister die erover gaat bij WNL, Karremans.
18: Het is echt gevaarlijk als we enorme gewichten krijgen op die bruggen die dat niet aankunnen. We doen dit niet om de logistieke sector natuurlijk dwars te zitten. We doen dit omdat anders er mogelijk mogelijk instortingsgevaar is uiteindelijk. Ja.
1: Truckers die gepakt worden kunnen een boete van €500 krijgen. Ceuta zet zich weer schrap. Het stukje Spanje bij Marokko dat migranten zien als poort naar Europa. Marokko heeft een boel agenten en militairen naar de grens gestuurd om te voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal die grens oversteken. Die oproep gaat rond op social media. Laatst staken bij een massabestorming 80.000 Marokkanen de grens bij Ceuta over en tientallen overleefden dat niet. En de voetballers van Ajax en Twente maken nog altijd kans op een Europees ticket voor de Conference League. Was wel een klus. Twente speelde 3-3 gelijk tegen een Slovaakse club, maar na een dikke overwinning vorige week was het genoeg. En Twente-trainer John van der Brom haalde nog wel flink uit naar zijn mannen bij RTV Oost.
14: Hoe kinderachtig wij goals weggeven is onacceptabel. En zeker de tweede helft was onder ons niveau. Dat is gewoon harde conclusie.
1: Ajax speelde 2-2 gelijk tegen een Ierse club, maar ook zij zijn door winst eerder. Vanaf volgende week zijn die volgende wedstrijden voor Europese tickets en dus die Europese droom. Het weer van Weerplaza, zon overgoten en tropisch vandaag dus van noord naar zuid 30 tot lokaal 38 graden.
0: Ja, dankjewel.
19: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Goedemorgen, ochtendshow voor de vrijdag met Enrique Iglesias zometeen. Bailamos naar Bryan Adams. Dit is Heaven.

0: Arik Iglesias en Bala Mof.
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.
2: Met Edwin Noordander.
0: Dus voor de laatste keer voor mij dan, want vanaf maandag zijn ze terug van hun zomervakantie. Word je weer gezellig wakker met Koen en Sander tussen 6 en 10 hier elke werkdag bij Joe. Een ijsbeer wakker toeteren, dat blijkt een behoorlijk dure grap. Een man moet er ruim 4500 euro voor betalen. Hij zag vanaf zijn boot een wilde ijsbeer liggen slapen en besloot een misthoorn te gebruiken om hem wakker te maken. Nou, de beer die schrok, stond op en rende weg. En omdat je de beschermde ijsberen daar niet zomaar mag storen of opjagen, heeft hij een boete gekregen van 50.000 Noorse kronen. En dat is dus zo'n 4500 euro. En Meta geeft 15.000 van zijn slimme AI-brillen gratis weg aan mensen die blind of slechtziend zijn. De bril kan voor hen echt een extra paar ogen zijn. Je kunt bijvoorbeeld vragen wat er voor je ligt, een brief laten voorlezen of laten vertellen wat er op een bord staat. En zo wil Meta laten zien dat zo'n slimme bril niet alleen een gadget is, maar ook echt kan helpen in het dagelijks leven. En er is een verrassend simpele manier om je risico op diabetes te verlagen, namelijk meer groen om je heen. Onderzoekers die volgden ruim 400.000 mensen en zagen dat mensen die veel tuinen en parken in hun buurt hebben minder vaak diabetes type 2 krijgen. Het risico lag zo'n 6-7% lager. Het is nog niet bewezen dat groen zelf de oorzaak is, maar mogelijk bewegen mensen in een groene omgeving meer en hebben ze minder stress. Dus heb je vandaag even vrij met dit warme weer, zoek even een park of bos in de buurt op en maak een lekkere wandeling. Waar je trouwens ook heerlijk kan wandelen is op de Mount Everest. Moet je wel aandurven allemaal. We gaan zo meteen even bellen met bergbeklimmer Wilco van Rooyen. Die heeft de Mount Everest wel eens beklommen. En 30 jaar geleden is daar iemand overleden. En die ligt daar tot op de dag van vandaag nog steeds. Hij heeft zelfs een bijnaam gekregen. Green Boots. Je kan wel raden waarom. Hij heeft groene schoenen aan. En zijn familie wil nu dat dat lichaam naar beneden komt. En dat ligt daar dus al 30 jaar. Nou, het gaat een hele gevaarlijke operatie te zijn. We bellen zo meteen eventjes met een echte bergbeklimkenner Wilco. Horen we of dat een slim idee is, ja of nee.

0: Wakker worden met het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Joe op je hopelijk fijne vrijdagmorgen. America and a horse with no name, hoorde je. En deze week kwam er een gek bericht naar buiten vanaf de Mount Everest. Je weet wel, de hoogste berg ter wereld die in Nepal en Tibet ligt. 30 jaar geleden is daar iemand tijdens het beklimmen van de Mount Everest overleden. Dat lichaam is door de extreme kou daar ingevroren en ligt daar tot op de dag van vandaag nog steeds. En dat moet nu naar beneden. Ja, bijzonder ook, want al 30 jaar overleden klimmer heeft onder Mount Everest fanaten een bijnaam gekregen. Green Boots, en je kan het wel raden. Dat is natuurlijk omdat hij groene schoenen aan heeft en die zie je daar door de sneeuw heen. Nou, een van die bergklimfanaten is Wilco van Rooyen. Wilco, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij hebt hem ook ooit beklommen. Hoe was dat?
1: Ja, zwaar. En lang. En vooral als je het zonder zuurstof doet.
0: Wat, hoe lang heb jij daarover gedaan?
1: Je zou maar zeggen van training tot einde 10 jaar. Maar uiteindelijk is de beklimming zelf 2 maanden geweest.
0: Wauw. En hoe lang is dat geleden?
1: 2004 stond ik op de top. En 2002 heb ik het ook geprobeerd. Maar moest ik op 800 meter vanaf de top nog weer omkeren. Dus nou ja, 2 jaar later kon ik het uiteindelijk dan eindelijk voltooien.
0: En staat het nog weer een keertje op jouw bucketlist?
1: Nee, weet je, er zijn te veel mooie andere bergen om te beklimmen. Dus het is een beetje zonde om dan 2 keer naar dezelfde berg te gaan, toch?
0: Ja, dat denk ik dan. Ja, jij klimt wat af, hè, Wilco?
1: Ja, nee, dat klopt. Ik kom net weer van de beklimming terug. Dus ja, als je het eenmaal het virus te pakken hebt, dan wil het wel.

0: dan komt het in de gletsjer terecht en trekt de gletsjer, ja, dat klinkt een beetje luguber, het lichaam uit elkaar en geeft het dan na zoveel jaren terug daar waar de gletsjer ophoudt. Ja, en dus vind je ook wel eens lichaamsdelen en dat soort zaken. Maar goed, ja, weet je, het is wel de ruige natuur. En op zich hoeft het ook allemaal niet zo'n probleem te zijn. Je weet dus als klimmen waar je aan begint. Alleen ja, nogmaals, op het moment dat je natuurlijk in het zicht ligt, dan is het vervelend dat je natuurlijk een soort landmark wordt.
1: Ja, en dat is dus met deze Green Boots, hè, dat is de bijnaam die aan deze meneer is gegeven. Die ligt daar dus al 30 jaar. Hoe komt het dat ze deze in ieder geval nu van de berg willen halen?
0: Ja, nou ja, de familie heeft blijkbaar zoiets van, ja, we willen toch dat die naar beneden wordt gehaald. Wat ik op zich niet zo'n verstandig plan vind. Want er zijn al wat risico's bij gebaat, bij meegemoeid. En dan willen ze het ook met een team van vrijwilligers doen. Ja, dan is de poging, lijkt mij, helemaal een no-go.
1: Maar waar op de berg ligt deze persoon?
0: Ja, heel hoog, boven de 8 kilometer. Dus dat is echt die zone, dat is doods waar je niet met een helikopter of niks kan komen. En in principe ook niet met reddingsteams. Want ja, je kunt niks met een lichaam van 80 kilo op je rug. Maar goed, ze willen dit dan toch gaan proberen. En ja, nogmaals, ik heb ook van dichtbij meegemaakt dat tijdens een redding natuurlijk uiteindelijk de mensen die zo'n iemand nog proberen naar beneden te halen uiteindelijk ook nog weer omkomen door een foutje.
1: Ja, dus jij denkt dit zou zomaar eens verkeerd kunnen aflopen, dit idee.
0: Ah, ze moeten mij, dus hoeven mij er niet voor te bellen in ieder geval.
1: Jij wil niet een van die vrijwilligers zijn dan? Nee, oké. Okay.
0: Nee.
1: Wat is het gevaarlijkste wat jij ooit hebt meegemaakt op zo'n berg? Dat je dacht van, nou, als ik dit nog maar kan navertellen.
0: Ja, dat ik vermist raakte. En uiteindelijk door dat touwen weggeslagen waren door lawines. Ook de weg volledig bijster was geworden. En ja, dan komt het echt op overleven aan. En ja, nogmaals, het is in de zone dus doods waar een ernstig tekort aan zuurstof is bij temperaturen van min 30. Ja. Dus dat ga je niet heel lang volhouden. Maar wonder boven wonder ben ik er toch uitgekomen.
1: Ja, kan je het navertellen inderdaad. En het heeft er ook niet voor gezorgd dat je het niet meer durft.
0: Nee. Maar ja, weet je, mensen vinden dat altijd moeilijk te begrijpen. Maar ik zeg wel eens, als je echt erg verliefd op bent, laat je het nog nooit meer los.
1: Ja. Je bent nu in Zwitserland, hè?
0: Ja, klopt, ja.
1: Wat voor berg heb je daar beklommen? Of ga je beklimmen?
0: We hebben gisteren de Doom beklommen. De hoogste berg op Zwitsers grondgebied. 4560 meter of zoiets.
1: Ja, dus dat is ongeveer de helft van de Mount Everest.
0: Ja, klopt. Maar 2 dagen ervoor deden we er ook nog 4000. En 2 keer 4 is ook weer 8, toch?
1: Zeker, ja. Bij elkaar heb je dan toch weer de Mount Everest te pakken, maar dan een iets veiligere plek dus.
0: Precies, ja. Ja.
1: Okay. Kunnen we jouw avonturen volgen ergens online?
0: Via mijn socials, Insta, daar post ik het meeste op. En dat wordt ook weer doorgezet naar Facebook en dat soort dingen. Ja. En uiteindelijk op mijn website kun je nog veel meer lezen.
1: Ja, ja. Wilco van Rooyen, even voor de duidelijkheid, dat ben jij dus. Zoek hem vooral eventjes op, dan kun je zijn avonturen volgen. Wilco, leuk om eventjes het een en ander te horen over jouw sport, het berg beklimmen. En over hoe jij denkt over dat verhaal op de Mount Everest. Nu, fijne dag vandaag en succes weer met klimmen, hè?
0: Ja, dankjewel.
1: Oké, doe voorzichtig. Hoi, hoi.

0: Welk uitje in Nederland, welk pretpark of welke dierentuin bijvoorbeeld is nou echt de moeite waard? Dat hebben we de afgelopen weken onderzocht. En vandaag komen we tot de eindconclusie. Welke plek is nu als nummer 1 betiteld? Nou, dat horen we zometeen over een paar minuten. En het leuke is dat je dan ook nog wat tickets kunt winnen trouwens voor de plek die nummer 1 is geworden. Dus dat en meer zometeen. En Mart, wat zit er in het nieuws van 7:30?
1: Goedemorgen, er is meer duidelijk over de man die laatst uit een vliegtuig bijna werd gezogen. En waarom lopen steeds meer mensen rond met kamelentenen?
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Onze record international.
10: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
11: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk. Voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
12: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
11: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
14: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
15: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
16: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderman, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
17: Mooi van Ethos.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, 2,99. We doen met je mee. Plus.
19: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
20: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
21: Oh, weer een muis.
20: En samen spelen.
21: Kom maar. Ja.
20: Au. En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
22: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: bakkers. Anders grijp je mis.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: 2 minuten over 7:30, het weer van Weerplaza. Tropisch en zonnig deze vrijdag van noord naar zuid wordt het 30 tot maar liefst 38 graden. Op de weg nog geen files gemeld in de Flitsmeister app. Het kan wel druk worden op de wegen rondom Den Bosch vandaag, want daar worden boerenprotesten verwacht. Dit is jou. En dan het laatste nieuws van nu.nl. Daarvoor aangeschoven Mart Grol.
3: Goedemorgen.
4: De hitte, ook weer vandaag, kost bedrijven geld. Wij mensen krijgen vanaf 25 graden gewoon minder gedaan. En dus waarschuwen economen ondernemers vanochtend. Hou daar rekening mee en maak afspraken in cao's. Deel werk anders in, vang regenwater op als het wel valt... en kijk naar een groen dak bijvoorbeeld, dat koelt je kantoor. Leer van deze zomer, zeggen experts, ook met de droogte. Ondertussen zijn er ook winnaars door de hitte. Supermarkten verkopen meer makkelijke maaltijden... zoals salades bijvoorbeeld en barbecuepakketten... en we gaan vaker naar de bioscoop, want daar is airco.
2: Ja, en een makkelijke maaltijd zorgt er ook voor dat je thuis niet hoeft te koken. En dat warmt mijn huis echt gewoon 1,5 graad op of zo. Als, ja, ik het
4: als je het gas aan hebt staan en de platen aan en dat gloeie, ja, allemaal. Nee, dat snap ik wel inderdaad. Dan de Britse radicaal-rechtse politicus Nigel Farage. Hij keert alweer terug in het Britse parlement, is net bekend geworden. Zoals verwacht heeft hij de tussentijdse verkiezingen gewonnen. En dus krijgt hij zijn parlementszetel terug. Farage stapte laatst zelf op omdat hij zijn boekhouding niet op orde zou hebben gehad. En hij stelde zich meteen weer verkiesbaar om te laten zien dat kiezers nog achter hem staan. Omdat de grote partijen Farage boycotten, was een komiek met een vuilnisbak op zijn hoofd de grootste tegenstander van Farage. Eigenlijk een beetje zoals dat een icoon uit Sesamstraat, weet je wel? Met die vuilnisbak. Ja, ja. Maar die verloren, dus...
2: Ja, maar goed ook, toch? Het zou wel heel raar zijn geworden.
4: Dat zou een gek politiek ding zijn geweest, ja. Dan gaan we naar de lucht. Want hoe kon een man laatst bijna uit een kapot raam van een vliegtuig worden gezogen? Onderzoekers denken het te weten. Een man zat vorige maand aan boord van een Ryanair-toestel... van Griekenland naar Duitsland, naast het raam... toen dat raam ineens stuk ging... en hij tot aan zijn schouders naar buiten werd gezogen. Nou, andere passagiers konden hem nog net naar binnen trekken... en experts zeggen nu... een stuk van de motor dat losliet heeft dat raam gebroken. En mogelijk gebeurde dat omdat er vogels in de motor terecht waren gekomen.
2: Doodeng dit.
4: Doodeng, ja.
2: Gauw, dit klinkt echt als een film. Dat andere passagiers hem nog net... Ja, vast konden houden.
4: Aan zijn enkel zie je het helemaal voor je.
2: Ja, ja, ja. Ja,
4: het is allemaal goed afgelopen, gelukkig. Maar wel schrikken natuurlijk daar aan boord. En ja, waar loop je vandaag op? Slippers, sneakers, nette schoenen, wat heb je aan?
2: Ik heb sneakertjes aan. Ja, heerlijk.
4: Ook voor de sneakers. Nou, de tabi-schoen, die zie je ook steeds meer. En dan denk je, wat is dat in hemelsnaam? Een tabi-schoen. Nou, je grote teen zit daarbij los van de rest van je voet. Een gespleten neus heeft die schoen dus. Zodat die grote teen apart zit. En dat is ook gewoon goed voor je voeten. Althans, dat was de vraag die Edith CNL zich stelde.
5: De grote teen is heel belangrijk bij het afwikkelen van de voeten, om genoeg stabiliteit te krijgen. Hoe meer ruimte tenen hebben, hoe beter voor je voeten eigenlijk. En het idee erachter is door die grote teen apart houden van de andere tenen, dat hij echt meer ruimte krijgt om zijn eigen functie goed te kunnen vervullen.
4: Ja, al dus een voetenexpert bij Editie NL. Het lijkt een beetje op jouw kamelentenen. En voor die dieren heeft zo'n aparte teen ook een functie.
6: Wordt die poot wat breder en dat heeft in de woestijn de functie dat ze daardoor minder in het zand wegzakken.
4: Ja, voor ons mensen niet echt nodig met onze bouw van ons lichaam en onze voeten. Dus het is echt een modestatement. De tabi schoen, daar zouden we aan moeten.
2: Ja, je hebt er wat foto's ook bij gezet, ja, hier voor mij. Want ik hoor hier echt nu voor het eerst van. Maar ja, het zijn gewoon sneakers. Ja, je hebt eigenlijk al alle soorten en maten dus. En dan zit er dus zo'n streepje in het midden. Maar het is echt in het midden van de schoen.
4: Ja, dus die grote teen die krijgt echt wel alle ruimte. En de rest zit denk ik een beetje aan,
2: ja,
4: de,
2: maar
4: de,
2: precies. Dan hebben we nog 4 tenen over. En die moeten dan in die, ja, andere helft
4: krijg je daar weer allerlei klachten van misschien.
2: Ja, en want bij teenslipper, weet je wel. Daar zit het wel echt een stuk meer naar links dan, zeg maar. Of naar rechts. Die,
4: ja,
2: die,
4: dus hier is het anders verdeeld. Maar toch maar eventjes.
2: Ga je shoppen vandaag?
4: Misschien even naar de schoenenwinkel. Nog, toch?
2: Ja, ben je serieus? Ik vind het echt heel lelijk. Ik denk niet,
4: nee, het is niet mooi.
2: Het is een trend die ik ga overslaan. Ieder zijn ding. Hè. Veel plezier met je tabi-schoenen als je er eentje hebt. Het is 6.

0: Killian en Kalish. Rank het uitje. Ja, je hoort mensen vaak zeggen, daar moet je echt een keer naartoe. Maar welk uitje in Nederland is nou echt de moeite waard? Daar hebben we een onderzoek naar gedaan de afgelopen weken in de zomerochtendshow hier van Joe. We stuurden jou op pad. Iedereen die kreeg een ander uitje toegewezen. Een pretpark, een dierentuin, iets totaal onverwachts. En ja, na afloop was het dan tijd voor de eerlijke beoordelingen. Was het allemaal de reis waard? Kreeg je waar voor je geld? Zou je teruggaan? En wat voor cijfer zou je geven aan dit uitje? Nou, zo hebben we langzaam een ranglijst van de leukste uitjes van Nederland gekregen. En het is tijd om af te sluiten, want aanstaande maandag zijn Koen en Sander er weer. Dus ja, ik kan je nu gaan vertellen wat het leukste uitje van Nederland is geworden. Volgens jou, de luisteraar van Joe. Ik heb hier de top 3. Laten we die eventjes met z'n allen doornemen. Op 3 staat de Efteling met een 8,7. Op 2 staat Burger Show. Die heeft een 9 gekregen. Betekent dus dat de nummer 1 nog hoger heeft gescoord dan een 9. Maar liefst een 9,1. Maar welke plek is dat? Laten we eventjes bellen met de winnaar. Hij gaat over gelukkig, dat is fijn. Wie of wie heeft er gewonnen? Spannend.
1: Met Tessa van Attractiepark Toverland.
0: Tessa, goedemorgen. Met Edwin spreek je van Joe.
1: Hey Edwin, goedemorgen.
0: Hallo. Ja, je weet dat jullie zijn gerankt, hè, voor Rank het Uitje.
1: Ja, dat klopt.
0: Zal ik jou eens heel goed nieuws vertellen?
1: Ja, ik zit er klaar voor.
0: Toverland heeft gekregen 9,1. Jullie zijn de winnaar. Ja, lekker, lekker. Maar je had niet anders verwacht, denk ik, hè?
1: Wauw, ja, nee. Ik ben super blij dat ik bij Toverland mag werken. Dus voor mij is het sowieso nummer 1. Absoluut.
0: Waarom is dit het leukste park van Nederland volgens jou?
1: Volgens mij omdat we superleuk zijn voor het hele gezin. 40 attracties, shows voor alle leeftijden. En ja, je kunt er heerlijk tot rust komen bij een dagje Toverland.
0: Ja, jullie hebben ook achtbanen, toch? Daar kom ik niet van tot rust, hoor, Tessa.
1: Oh, jawel. Gillen in die achtbaan, dat is toch de lekkerste ontlading die er is? Ik voel me dan altijd herboren.
0: En dit weekend is het Wereldachtbanendag, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja?
1: Klopt.
0: Doen jullie daar nog wat mee?
1: Zeker, bij ons krijg je een stickervel en dan kun je alle achtbanen doen en stickers sparen. En als je dan alle stickers gespaard hebt, dan kun je nog een gratis pin ophalen bij onze shop.
0: Een pin? Oh, precies. Dat je dat als bewijs, zeg maar.
1: Ja, precies. Dan krijg je een Coaster Fanatic pin. En we brengen sowieso pins uit van alle achtbanen. Dus de pinverzamelaars kunnen hun hart ophalen.
0: Die kunnen hun hart ophalen. Nou, en 9,1 is een prachtig cijfer. Dat is een ruime voldoende. Gefeliciteerd. Zullen we dat nog een beetje samen vieren, Tessa? Want kunnen we wat kaartjes voor Toverland weggeven nu?
1: Ja, ik ben in een feestelijke bui. Laten we 3x4 tickets weggeven aan jullie luisteraars.
0: Dat is leuk. 3x4 tickets. Dus zit je nu te luisteren en denk je, nou, ik wil even gaan kijken of die 9,1 echt verdiend is. Meld je even in de Joe-app. Stuur even een berichtje met wie jij naar Toverland wilt. Je kan dus 4 tickets geven weg per setje. Dus dat 3 keer. Dus 3x4 tickets. Meld je eventjes in de Joe-app waarom jij ook eventjes naar Toverland wilt. Om te kijken of het echt die 9,1 waard is. Noortje heeft dit trouwens voor ons geregeld. Ja, Noortje is voor ons jullie wezen ranken. Dus ja, je mag Noortje wel het meest bedanken eigenlijk, Tessa.
1: Nou, Noortje, heel erg bedankt en hopelijk tot snel weer.
0: Ja, heel veel succes weer met het werk vandaag. En nou, wie weet gaan we het volgend jaar weer doen. Kijken of jullie dan weer bovenaan eindigen.
1: Nou, jullie zijn weer welkom in ieder geval.
0: Oké, groetjes.
1: Fijne dag.

0: John Parr en Sint Elmo's Fire bij Joe. Het is de ochtendshow voor deze vrijdagmorgen. En net hoorde je dat Toverland de nummer 1 positie heeft van Joe Renk het uitje 2026. We zijn de afgelopen week op zoek geweest naar het allerleukste uitje van Nederland. Misschien heb jij wel kaartjes ergens voor gekregen van ons. Heb je een beoordeling ingevuld? En uiteindelijk is Toverland de nummer 1 geworden met een 9.1. Nou, daarom had ik net Tessa aan de lijn. Zij is van Toverland. Ze was zo blij dat we het mogen vieren met wat tickets nog voor het park. In totaal heb ik hier 3 bundeltjes van 4 toegangskaarten liggen. En als je een appje hebt gestuurd, zou het zomaar kunnen dat je bent teruggebeld door onze grote prijscomputer. Sven, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Hi, met wie wil jij erheen?
1: Met mijn man, mijn broer en zijn dochtertje.
0: Nou, klinkt goed. Heel veel plezier, Sven. Je krijgt 4 tickets.
1: Je bent fantastisch. Top, dankjewel. Fijne dag.
0: Jij ook. Heidi, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, met wie wil jij naar Toverland toe?
2: Ik wil graag met mijn 3 dochters naar Toverland.
0: Ja? Zijn die Daredevils, durven ze overal in?
2: Ja, die durven overal in.
0: Nou, dan gaat het vast goed komen. Gefeliciteerd, ook voor jou. 4 kaartjes voor Toverland.
2: Wauw, dankjewel.
0: Alsjeblieft, veel plezier.
2: En dankjewel.
0: Dan gaan we naar Dirk ook nog even. Dirk, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wie wil jij meenemen daar naartoe?
3: Ja, mijn vrouw en mijn 2 kinderen. Mijn kinderen die er al jaren, nou afgelopen 2 jaar, enorm over zeuren.
0: Die zitten enorm te zeuren. Ben jij van het gezeur af eigenlijk dus?
3: Ja, daar ben ik eigenlijk van het gezeur af, ja.
0: Oké, Dirk, voor jou zijn die laatste 4 toegangskaartjes, alsjeblieft.
3: Super, super.
0: Heel veel plezier daar, hè?
3: Yo, dank je. Super.
0: Hoi.

0: Ja, we gaan maar door, joh. Ik heb hier een Koen en Sander Show pakket liggen.
1: De drie noten.
0: En dat kan van jou worden als je de drie noten weet te raden. Ik ga zo meteen een liedje draaien. En daar ga ik nu het prille begin alvast van laten horen. Herken je het? Meld je dan eventjes in de app van Joe. En vertel me welke artiest erbij hoort en hoe het liedje heet. En als je dat goed hebt, dan zou het zomaar kunnen dat je dat Koen en Sander Show pakket wint zo meteen. Luister goed, oren wagenwijd open. Dit is de opgave. Ja, nou, als je het weet, stuur een berichtje deze kant op via de app. Ik ga hem nog een keer laten horen. Meld je in de Joe-app. Wellicht win jij zo een Koen en Sander Show pakket. Wat zit er in het nieuws, Mart?
2: Goedemorgen. Boerenprotest in volle gang. Trekkers op dit moment op de snelweg. Meer details krijg je zo meteen. En dan krijg je ook nieuws met een gouden randje.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Dit is jou. Een paar seconden voor 8. Goedemorgen, Abba Zo na het nieuws met Mart Grol.
15: Goedemorgen. Boeren massaal onderweg. Tientallen trekkers rijden over snelweg A59 bij Den Bosch. Bij het provinciehuis is vandaag een groot protest tegen de stikstofplannen van het kabinet en van de provincie Brabant. Die trekt namelijk vergunningen in van 5 kippenboeren, zoals van deze boer die Omroep Brabant sprak.
16: Net voor de zomervakantie mochten ze bij de provincie langskomen. En dan vertellen ze ons, ja, jullie plan deugt niet. We zetten er een streep door, we trekken jullie vergunning in. Je mag met je bedrijf stoppen. Zeer kwalijk. Het voelt gewoon compleet oneerlijk wat er hier gebeurt.
15: Collega-boeren zijn ook woedend en komen dus met trekkers naar Den Bosch. Daar begint over anderhalf uur een debat erover. De eerste tractoren die komen daar net aan, begrijpen we. Het provinciebestuur is trouwens teruggekomen van vakantie. De politie gaat een grote actie houden op de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. Daar mogen vrachtwagens niet meer overheen, omdat de brug verzwakt is. Maar niet alle chauffeurs houden zich daaraan. Daarom wordt volgende week niet alleen geflitst, maar worden truckers ook van de weg gehaald door agenten. Dat heeft de minister die erover gezegd bij WNL. De boete voor het doorrijden is €500. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt. Hij zou laatst een bosbrand bij Bordeaux hebben aangestoken, waarbij twee brandweermensen omkwamen. Ze werden ingesloten door het vuur. De dood van de twee zorgt in Frankrijk voor woede bij brandweerbonden. Zij zeggen te weinig spullen te hebben om alle branden deze zomer aan te kunnen. En daarom willen ze binnenkort actie gaan voeren. En een verbouwing in België heeft een gouden randje gekregen. Bouwvakkers vonden een ingemetselde kist met duizenden gouden munten en tientallen goudstaven. De politie vertelt erover bij Vlaamse media.
1: Blijkbaar met boorwerken is de boor ergens blijven steken en dat was blijkbaar een goudstaaf.
15: Ja, klinkt alsof hij dat altijd meemaakt, maar het blijkt me toch wel bijzonder. Een goudstaaf waar een boer in één keer in steekt. Waarde van die buit, zo'n €9 miljoen. Van wie dat goud is, is niet bekend. Die bouwvakkers hebben alles netjes gemeld, ook alles helemaal afgegeven. Geen goud achtergehouden. Of ze vindersloon krijgen, is nog niet duidelijk. Het weer van Weerplaza. Tropisch in het hele land. 30 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. En heel veel zon.
0: Dan jouw verkeer door Flitsmeister. File op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Hoofddorp en Schiphol. Daar wordt 10 minuten gemeld.
5: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: En de ochtendshow voor deze vrijdagmorgen met zometeen het zomerse Bailando van Luna. En hier is ABBA.

0: Sander Show met Edwin Noorlander.
1: Ja, mijn laatste voorlopig, want vanaf maandag zijn Koen en Sander weer terug. Je hoort ze dan weer iedere ochtend hier bij Joe met de ochtendshow. Gebruik je AI om bijvoorbeeld een sollicitatiebrief te schrijven? Dan kan dat straks makkelijker te herkennen zijn dan je denkt. Aan AI-gegenereerde teksten wordt sinds kort namelijk een onzichtbaar watermerk meegegeven. Je ziet daar zelf helemaal niks van, maar het kan wel aantonen dat een tekst met AI is gemaakt. Zelfs na kopiëren, plakken of wat aanpassingen kan wat merkteken blijven zitten. Dus pas op daarmee. En de musical Willem van Oranje gaat na amper een half jaar al op de schop. Makers die schrappen scènes, liedjes en een compleet personage en voegen nieuwe onderdelen toe. Regisseur Teu Boermans, die is onder andere bekend van Soldaat van Oranje, die zegt dat er nu te veel geschiedenisles in zat en te weinig emotie. En daarom gaat de cast eind deze maand 3 weken opnieuw repeteren en wordt de voorstelling straks ook ietsje korter. En zometeen gaan we even bellen met Alberto Stegeman. Binnenkort is het nieuwe seizoen van Undercover in Nederland weer te zien bij SBS6. En misschien denk je van, nou, ik heb eigenlijk wel een vraag voor Alberto Stegeman. Meld je dan vooral eventjes in de app van Joe. Gaan we naar Nancy. Goedemorgen, Nancy.
2: Goedemorgen.
1: Wat gaat deze warme dag jou allemaal brengen? Wat ga je allemaal doen?
2: Nou, op dit moment ga ik de nageltjes doen bij mijn nagelstylisten.
1: Oh.
2: Daarna even naar mijn ouders. Daarna komen mijn kinderen, bonuskinderen. Een beetje zwemmen in ons bescheiden kleine zwembadje. Moet je ook niet te veel van voorstellen.
1: Oké, okay, lekker opblaasbadje.
2: En dan lekker barbecue. Ja, nou nee, hij is wel iets groter dan dat.
1: Ah.
2: Maar je kunt er ook echt wel instappen en met 6 man instaan, zeg maar.
1: Nou, dat klinkt niet verkeerd. Ik heb het niet hoor, Nancy. Dat klinkt goed.
2: Ja. Bescheiden. Maar, en daarna barbecue natuurlijk.
1: Nou, dat klinkt dus een perfecte zomerse dag.
2: Een beetje hijgen en puffen daarnaast, denk ik.
1: Maar... Ja, dat is waar. Maar jij hebt je zwembad om in af te koelen dan, hè?
2: Ja, zeker.
1: Gelukkig. Oké, ik heb jou aan de telefoon vanwege de 3 noten. Ik ga het begin nog even laten horen van het volgende liedje wat ik nu helemaal ga draaien hier op Joe. Het gaat om dit.
3: Ah ja.
1: En jij denkt wel te weten welk liedje zo begint. Vertel.
2: Ja, het klonk mij heel bekend. Every Little Thing She Does Is Magic van The Police.
1: Zeker. Gefeliciteerd. Nancy, je krijgt een Koen en Sander showpakket.
2: Echt superleuk. Heel blij mee.
1: Gaan we snel opsturen en ik wens je een mooie dag vandaag.
2: Dankjewel, jullie ook.
1: Zometeen Bob Marley en eerst helemaal de Police.

0: Bob Marley en de Wailers. En Could You Be Loved by Joe? Leuk om van je te horen. Je bent altijd meer dan welkom in de Joe-app. En Thomas, jij had ook een appje gestuurd.
1: Jazeker.
0: Ja, leuk. Jij bent namelijk hartstikke druk bezig in Veenendaal, in een gymzaal. Wat ben je daar precies aan doen?
1: Nou, ik ben hier met een hele groep, zijn we hier 700.000 domino-steentjes aan het neerleggen.
0: Zo, en hoe lang ben je er al zoet mee?
1: Wij zijn afgelopen vrijdag zijn we hier aangekomen. Dus we hebben een dag gedaan om alles uit te laden en de gymzaal in te dragen. We moeten helaas een paar trappen op. En sindsdien zijn we druk aan het bouwen.
0: En jij hebt een hele vaste hand.
1: Ja, we hebben allemaal een vaste hand. Gelukkig wel, dat is voor nodig.
0: Is van nodig. Ja, heb je nog niet per ongeluk wat omgestoten tijdens het opbouwen?
1: Ik zelf niet. Er is een en ander wel omgevallen. Maar ja, we hebben genoeg skills in het team om alles zo snel op te bouwen, gelukkig.
0: Ja, want wat gaan jullie precies doen met al die domino-steentjes?
1: Ja, we hebben elk jaar zetten we in de gymzaal in Veenendaal zetten wij in de zomer een domino-project hier. En dit keer hebben we een thema gekozen dat een beetje met onze bouwers te maken heeft. Iedereen heeft een bucketlist-item ingevuld. En daar hebben wij vier uitgekozen en daar hebben we thema's om gebouwd.
0: En wat is het thema wat jij hebt bedacht?
1: Nou, ik heb het thema bedacht het produceren en op de markt brengen van een hete saus.
0: Van een hete saus, oké. En hoe beeld je dat uit bij domino-steentjes?
1: Heel veel pepertjes. We hebben een hele muur gemaakt met 3D-printers. We hebben pepers gemaakt, die hangen erin. We hebben potten gemaakt waar pepers in gefermenteerd worden. En natuurlijk een jonge Thomas die in een veld wordt gegeven, die de allereerste keer een hete saus eet met een rode hoofd. Het is heel groot. Er zijn nog drie andere thema's. Een rondreis door de Verenigde Staten is van eentje iemand. Een boek schrijven en natuurlijk een race winnen. En we zitten nu aardig ver. We hebben al zo'n ruim 220.000 steentjes neergezet.
0: Oké, nou dat is heel fijn. En ik weet nog dat toen dit vroeger een groot ding was op televisie met Domino D-Day en zo. Mm-hmm. Dat er dan een soort aorta is er altijd of zo, toch? Hoe heette dat ook alweer?
1: Ja, heette daar de aorta. Wij noemen het gewoon een tijdlijn, want we hebben een beetje berekend en we weten dat een domino-lijn ongeveer een meter per seconde valt. En daar lijnen we onze project ook heel mooi op uit. Dus er loopt wel gewoon een doorstromende lijn door het project heen, maar mocht er een keertje wat stilvallen, dan hebben we altijd nog die backup-lijn die alles op kan tikken.
0: En is het dan misschien ook een nieuw record dat je wellicht gaat vestigen?
1: Nee, helaas niet. Het record staat op Domino Day. Dat is een hele grote productie natuurlijk. Daar werd ook heel lang aan gewerkt en er zat heel veel geld achter. Wij zijn eigenlijk een groepje vrijwilligers die door het stoppen van Domino Day in 2009 dachten van ja, we willen eigenlijk wel dat dit doorgaat. En toen zijn we een beetje op amateuristisch, semi-professioneel doorgegaan.
0: Ja, dus jouw zomer hobby eigenlijk dus.
1: Ja, het is een hobby. We zijn er ook een heel jaar bezig mee om alles voor te bereiden. We hebben designgroepen en allerlei dingetjes. Het is een grote samenhang. Het is ook een wereldwijd is het. Het begon eerst dat...

0: alleen maar uit Nederland met het Dutch Domino Team waar we lid van zijn. En dat is uiteindelijk uitgegroeid tot mensen uit de Verenigde Staten en China en Australië die helemaal overkomen vliegen om hier mee te helpen.
1: Wat tof zeg. En dat gebeurt dus nu in Veenendaal in een grote sporthal. Ja. Kunnen wij daar dan gaan kijken als het af is?
0: Dat kan zeker. Moet je wel een kaartje bestellen, dat is op worlddominocollective.com. Kaartjes en een tientje. En op vrijdag, de 21ste om 7 uur, wordt alles omgegooid.
1: Volgende week vrijdagavond, dan gaat het gebeuren. Ja. Okay. En je bent dus nu bijna op de helft met bouwen.
0: Ja, we zitten nu in de eerste week en hebben over het algemeen wat minder bouwers. In de laatste week komt er een heleboel meer bij en dan gaat het echt als een tierenlier.
1: Nou, heerlijk. En wat lekker dat Joe daar aan staat dan, terwijl jullie aan het bouwen zijn.
0: Ja, en dat is heel mooi dat I'm Still Standing van Elton John aan stond. Het was heel toepasselijk.
1: Hopelijk blijft alles staan, hè?
0: Ja, tot vrijdag in ieder geval.
1: Ja, precies. Dan mag alles om. En dan weer toewerken naar volgend jaar. Nou, wat leuk dat jullie lekker aan het bouwen zijn met Joe op de achtergrond. Heel veel succes.
0: Dankjewel. Veel plezier met de uitzending.
1: Dankjewel. Hoi, hoi.
0: Houdoe.

0: Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy. Het nieuws van 8:30 is onderweg. Mart, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Boeren massaal onderweg voor protest. En ik heb ook hamsternieuws. Hoeveel kilometer loopt zo'n beestje nu in de kooi in zo'n rat? Het antwoord zo meteen.
0: En verder bellen we met Alberto Stegeman over een nieuw seizoen binnenkort van Undercover in Nederland. En je hoort muziek van onder andere de Beach Boys.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: De Premier League is terug bij Viaplay met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumgloeidraad. Happy Earth, happy you.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
13: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
14: Müller Milk, the moo you can't resist.
15: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
17: Voel mij zo free.
18: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
19: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
18: Wow, dit is echt nice.
19: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: 2 minuten over 8:30. Het weer van Weerplaza. Veel zon, tropische temperaturen vandaag. Het wordt 30 tot maar liefst 37 graden in het zuiden. Op de weg is het redelijk rustig. Er wordt 1 file gemeld die opvalt door een kapotte vrachtauto. Is dat de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen het Gaag Aquaduct en Schipluiden. 10 minuutjes. Dit is en het laatste nieuws van nu.nl. Daarvoor aangeschoven, Mart Grol.
1: Goedemorgen. Ja, weinig overlast door boeren op de snelwegen. Die zijn wel massaal naar het provinciehuis in Den Bosch aan het rijden. Steeds meer boeren komen daar ook aan. Daar is straks een debat over stikstof en het plan van de Brabantse politiek om 5 kippenboeren te laten stoppen. Tientallen boeren voeren actie met trekkers, ook vanwege de landelijke stikstofplannen. Deze verslaggever van Omroep Brabant is erbij.
20: Ze komen nu bij het provinciehuis dus aan. Het is hier flink afgegrendeld. Er staan betonblokken op de weg. Er zijn vangrelen rondom het provinciehuis om in ieder geval niet het provinciehuis te kunnen bereiken.
1: En dat debat in het provinciehuis in Den Bosch dus start over een uur. En de politici die komen er speciaal terug van vakantie. Dat was een gekke zin, maar je snapt wat ik wil zeggen.
0: Ja hoor, ze zijn teruggekomen van vakantie.
1: Ja, ze hebben de vakantie onderbroken.
0: Ja, het was duidelijk.
1: Dan naar Den Haag. Daar hebben honderden mensen meegelopen met een stille tocht voor de omgebrachte Jaikaira. De moeder van 34 werd afgelopen weekend thuis doodgeschoten. Drie van haar kinderen waren toen in dat huis. En Jaikaira bleek zwanger te zijn. De vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. Verdriet is groot, onder meer bij de tante van Jaikaira, zegt ze bij Hart van Nederland.
16: Dit laat zien wie Jaikaira was. Een geliefde, gezellige vrouw. Dit mag niet vergeten worden.
1: Ook de Haagse burgemeester liep mee met de stille tocht. Er is onder meer een minuut stilte gehouden gisteravond. Winkeliers krijgen steeds minder hulp van de politie als ze een winkeldief betrappen, staat vanmorgen in de Telegraaf. Omdat de politie te druk is met andere dingen, kunnen winkels zo'n diefstal zelf afhandelen. De dief betaalt dan later een boete van €181 plus de schade en dan is de zaak klaar. Maar door nieuwe regels geeft de politie geen adresgegevens meer van een dief. En winkeliers kunnen daardoor niet checken of iemand die gepakt wordt wel zijn echte adres heeft opgegeven. Speelt ook bij tankstations die geld willen zien van mensen die wel tanken, maar vervolgens zonder betalen doorrijden. En dat hamsters gek zijn op rondjes lopen in zo'n speciaal rad in een kooi, ja, dat weten we. Maar hoeveel kilometer maken ze nu? Een man uit Utrecht heeft het gemeten, schrijft het AD, door aan zo'n hamsterwiel apparatuur te koppelen en ook een Strava-account. Dat is die app waarmee je als hardloper kunt bijhouden, ja, waar je naartoe rent, hoe hard en hoe lang het allemaal duurt. Hamster Molly gaat het om in dit verhaal. En Molly loopt 10 kilometer per nacht. Komt dus uit op 70 kilometer per week. Daar staan een heleboel mensen wel van te kijken van dat getal. En op Strava is Molly dan ook razend populair. En die hamster krijgt dus meer likes dan iemand die een half jaar heeft getraind voor een marathon.
0: Maar goed, ja, het lijkt me wel een hoop herrie maken, zo'n rat. He, als je dat dan in de woonkamer hebt staan.
1: De deuren goed isoleren, inderdaad.
0: Ik denk dat een goed advies is dan.
1: Ik doe het Molly niet na, hoor.
0: 10 kilometer per nacht.
1: Nee.
0: Nee, vind ik veel.
1: Laat mij maar lekker slapen.
0: Ja. Mars, dankjewel.
1: Doe.
0: Tot zometeen weer.

0: Doctors en ook Earth, Wind & Fire zometeen. Eerst eventjes naar een vriend van de show, Alberto Stegeman. Alberto, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: De afgelopen maanden heb je wel vaker in de Koen & Sander show gezeten, maar toen was je undercover eigenlijk, hè, in deze show.
1: Ja, klopt, ja. Ik had zo'n klein beetje bij te pakken genomen, ja.
0: Ja, de beroepentest en zo heb je toen aan meegedaan, alsof je doodziek was. En nee, goed.
1: Ik was een badliefhebber. Ik zat de hele dag in bad, kan ik me nog herinneren. Ja.
0: Ook dat. Nou goed, Alberto, over 2 weken begint er een nieuw seizoen van jouw programma Undercover in Nederland. Ik zie dat je inmiddels al meer dan 250 afleveringen hebt gemaakt van Undercover in Nederland.
1: Ja, als ik in de spiegel kijk, dan zie ik het zelf ook. Dat ik er zoveel heb gemaakt inmiddels. De grijze haartjes zijn er. Maar ik vind het nog steeds leuk. En er is helaas ook nog heel veel onrecht. Er zijn heel veel slachtoffers worden gemaakt. Dus ja, we moeten er ook echt nog wel mee door.
0: Ja, en je was een paar seizoenen niet helemaal jezelf in het programma. Hè? Dan had je echt een andere outfit aan en een andere gezicht. Hoe is dat de komende seizoen? Ja. Ben je dan gewoon jezelf?
1: Ja, ik ben wel mezelf, ja. We zijn heel veel undercover gegaan, maar heel veel collega's zijn undercover gegaan in allerlei werelden. De vape-handel is echt nog belangrijk om aandacht aan te besteden. Er zijn natuurlijk weer allerlei Pinocchio's die wij ontmaskeren, maar we gaan... De eerste aflevering gaat over best wel een bizarre wereld, die van de massadonoren.
0: Massadonoren?
1: Ja, dat zijn mensen, zaaddonoren, dus wensouders die zelf geen kinderen kunnen krijgen. Die gaan dan via een heel schimmig circuit, via Facebook, op zoek naar donoren. En die hopen dan eigenlijk via die donor een kind te krijgen. Maar we hebben een man ontmaskerd die heel veel kinderen heeft, maar dat niet vertelt en daar in ieder geval niet eerlijk over is hoeveel kinderen hij heeft tegen die wensouders. En die maken zich echt zorgen, want dan weten de kinderen straks niet hoeveel halfbroertjes en halfzusjes ze hebben. Dus echt kans op inteelt en dat soort dingen. Een hele rare wereld. We hebben ook donoren gesproken die maar eigenlijk alleen maar seks willen en het daarom doen. Het is een bijzonder wereldje.
0: Oké, nou dat klinkt inderdaad als een hele spannende aflevering. Ik kijk jouw programma's best wel vaak, Alberto. En ik vind het altijd leuk dat jij op bepaalde plekken gaat staan om de presentatieteksten tussendoor een beetje op te nemen. Bij de opening van het programma en zo. Dan sta je altijd in een steeg. Misschien omdat je Stegeman heet, dat weet ik niet. Ja. Maar dan op de achtergrond altijd een beetje graffiti. Een beetje schuttingen die een beetje op 6:30 hangen. Hoe kies jij die plekken uit voor die presentatieteksten?
1: Nou, ten eerste vind ik het mijn hele leven al leuk om in steegjes en in donkere steegjes en daar te lopen. Ik ben gek op graffiti, dus ik hou ervan. Het geeft ook kleur. En het maakt natuurlijk een donkerzwart iets van het programma, maar het geeft ook een beetje kleur. En op een gegeven moment is het... En het is ook nog eens prettig, want vaak is het daar heel rustig. Dus ik word weinig afgeleid als ik midden op straat ga staan of... Mensen zien me dan, dan krijg je continu geluid en gedoe. En daar is het ook nog eens, dus dat is een beetje de reden.
0: Maar ben je dan altijd gewoon op de plek waar je toevallig iemand aan het ontmaskeren bent, ga je gewoon even een woonwijkje in op zoek naar zo'n steegje? Of heb jij een lijstje met, nou dit zijn goede plekken in Nederland, daar moet ik zijn?
1: Nou, ik heb echt inderdaad een lijstje. Ik ga ook op zoek naar jaren 70 wijken. Want die zijn, dat is een beetje de sfeer wat fijn. Heb je veel van die steegjes, schuttingjes, oude plekken. En er zijn een paar hele mooie plekken. Met graffiti bijvoorbeeld, de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. Ja, dat elke hoek is een presentatie. Dus je kunt het ook heel snel doen. Dus als je een uurtje daar bent, dan heb je een hele presentatie klaar.
0: Ja, wat grappig zeg. Dus je hebt echt gewoon een lijstje in je telefoon staan met dat soort plekken overal in Nederland.
1: Ja, zeker.
0: Nou, wat leuk. En toepasselijk met jouw achternaam ook natuurlijk. Maar dat is dus meer toeval eigenlijk, Alberto.
1: Ja, maar inderdaad, ik hoor daar wel in die steeg. Ja.
0: Hey, we moeten het nog even ergens anders over hebben ook. Want ik vroeg net nog even, van zijn er nog luisteraars met vragen? En wat ik bijvoorbeeld zie binnenkomen is of jij bekend bent met de Murdoku-puzzelboeken... die op dit moment een enorme hype zijn. Het is inderdaad wel interessant om te weten of misdaadjournalisten daar ook helemaal hoek mee zijn. Dat zijn Sudoku's, maar dan moet je moorden oplossen. Daar is heel Nederland aan verslaafd nu. Ben jij dat ook, Alberto?
1: Nou, ik was afgelopen zomer was ik in Zuid-Frankrijk en ik zag een vrouw op een Nederlandse vrouw op een bedje liggen. En ik zag dat zij dat maakte en ik kende het niet. Dus ik heb mij daarin verdiept. Dus ik weet wat het is, maar ik speel het niet. En als jij je afvraagt of het een beetje speelt in de misdaadjournalistiek, ik heb een onderzoekje voor jullie gedaan.
0: Oh. Jij hebt even Kees van der Spek en zo gebeld.
1: Ja, ik denk, ja, hoe zit het nou eigenlijk? Dus ik heb Kees van der Spek en Thijs Zeeman hun berichtje gestuurd.
0: Heel goed.
1: Van spelen jullie dat? Kennen jullie dat? Allebei nog nooit van gehoord.
0: Serieus?
1: Nog nooit van gehoord.
0: Maar misschien kunnen we nu een trend zetten. Het is wel leuk als jullie allemaal even een keer dit gaan proberen.
1: Ja, het is natuurlijk wel leuk. Ja, ik begreep wel dat heel veel mensen het doen, hè. Het is echt, ja, echt populair. Ja. Want ik heb ook gisteren nog geprobeerd om zo'n boekje aan te schaffen. Lukte niet.
0: Niet meer te krijgen, oké. Okay.
1: Niet meer te krijgen, nee.
0: Nou, goed. Verjaardagscadeautje. Wanneer ben je jarig, Alberto?
1: 20 februari.
0: Oh, dat duurt nog even. Dat duurt, nou ja. Goed. Dan zijn ze wellicht weer op voorraad.
1: Ja, precies, ja.
0: Oké, okay, nou
1: ja,
0: het nieuwe seizoen van Undercover in Nederland. Dinsdag 1 september, 8:30 bij SBS6. Dan begint het en dan dus met allereerst die aflevering over die zaaddonoren.
1: Yes.
0: Oké, okay, Alberto, leuk om je weer even te spreken. En een mooie vrijdag vandaag.
1: Ja, jullie ook. Fijne uitzending nog, hè.
0: Dankjewel.

0: Francis met jou.
1: De drie noten.
0: Yo, zing along zometeen. We gaan een half uur lang meezingen met onder andere Eddie Grant zometeen. Gimme Hope, Joanna komt eraan. Ook de Kreuners gaan we draaien met Ik Wil Je. Maar ook nog een ander liedje. En daarvan ga ik het begin alvast laten horen nu. En daarmee kun je in de prijzen vallen. Ik heb hier liggen een Koen en Sander showpakket. En ook een kussen naar wens kan erbij. Van Beter Bed. Wil je dat winnen? Pak even de Joe-app erbij. En vertel me welk liedje dit is. Ja, er wordt al een beetje gezongen zelfs. Je hoort al een woord wat in de titel zit. Van deel van een woord eigenlijk. Weet je wat het is? Stuur een berichtje in de app. Maak je kans op het Koen en Sander showpakket. Je hoort deze zometeen in de singalong. En Mart, wat zit er zometeen in het nieuws?
2: Een bosbranden update heb ik zo. Een heel dorp wordt ontruimd. Waar dit speelt vertel ik je zo. En waarom het ook kassa is deze zomer.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
6: Kozijnshop. Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleept jij doorheen.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
5: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
7: Kozijnshop. Welkom bij de
6: de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
16: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bytes. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
17: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
18: Ping, ping, ping, ping, ping.
17: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, met Peter van Os van de Bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Dit is jouw. 1:09. Goedemorgen, nu.nl nieuws. Krijg je van Mart Gul.
5: Goedemorgen.
6: Het is steeds drukker. Met trekkers bij het provinciehuis in Den Bosch. Over een half uur begint daar een debat over stikstof en het plan van de Brabantse politiek om de vergunningen van 5 kippenboeren af te pakken. Veel boeren zijn daar woest over, net als over de landelijke stikstofplannen, en daarom voeren ze samen actie in Den Bosch dus. Deze boer bij Hart van Nederland is er ook bij en vertelt waarom.
7: Dit gaat aan alle kanten, alle perken te buiten. En nou ja, dat willen wij met de actie ook onderstrepen. We hopen dat Brabant terugkeert op zijn schreden en zijn verstand gebruikt.
6: Brabantse politici hebben hun vakantie afgebroken voor dit debat. Vrachtwagenchauffeurs die toch blijven doorrijden op de verzwakte Merwedebrug op de A27 bij Gorkum, dat blijft een probleem en dus is er volgende week een grote politieactie. Naast geflits halen agenten hardlezen chauffeurs van de weg. En dat is gewoon nodig, zegt de minister die erover gaat bij WNL, Karremans.
8: Het is echt gevaarlijk als we enorme gewichten krijgen op die bruggen die dat niet aankunnen. We doen dit niet om de logistieke sector natuurlijk dwars te zitten. We doen dit omdat anders er mogelijk instortingsgevaar is uiteindelijk.
6: Ja. Truckers die gepakt worden kunnen een boete van €500 krijgen. Dan zijn er nog altijd bosbranden in Europa. In Duitsland is een heel dorp ontruimd omdat er een natuurbrand in de buurt is. Vlak over de grens bij Kerkrade speelt dit. Het gaat om 1800 mensen. In Kroatië, aan de Adriatische kust, zijn bij een natuurbrand meerdere gewonden gevallen. Daar zijn 1000 mensen geëvacueerd. En ook in het zuidwesten van Frankrijk een grote bosbrand met honderden mensen op de vlucht voor de vlammen. En de hitte, ja, hier in Nederland zorgt niet alleen voor problemen bij bedrijven. Denk aan schepen die minder lading kunnen meenemen door de lage waterstand. Het hete weer zorgt ook voor kassa. Denk aan supermarkten. Zij verkopen veel meer barbecuepakketten en salades, blijkt uit de nieuwste cijfers van morgen. Bouwmarkten gaan ook goed, want veel mensen willen graag een ventilator thuis of een zwembadje in de tuin. En ook de bioscoop, daar komen we graag nu, want het is daar lekker koel door de airco. En die verkoeling opzoeken is geen gek idee vandaag. Tropisch in Nederland, 30 graden op de Wadden tot 37 in het zuiden.
4: Jouw verkeer dan door Flitsmeister met file op de A59. Dat komt door die boerenprotesten. Daar wordt langzaam gereden. Os Zonzeel tussen Os en Kruisstraat wordt nu 17 minuten gemeld. En voor de rest zijn er geen vertragingen. Dus goede reis.
9: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
4: Ja, lekker begin van de vrijdag toch. Schraap je keel en zing mee. Onder andere met Racy Zo, ook de Kreuners. En hier is Eddie Grant.

0: Gracie en Lay Your Love on Me. Dit is de Joe Singalong. Lekker meezingen op vrijdagochtend met het beste van het beste uit de 70s, 80s en 90s. De drie noten heb ik net laten horen. En onder andere Dori heeft mij een appje gestuurd daarom. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hoe ga jij deze warme dag overleven, Dori?
1: Ja, ik ben gewoon aan het werk.
0: Oh jee, en is daar een airco of een goede ventilator?
1: Nou, vanmiddag zetten we de airco wel even aan, maar dat is gewoon zo'n mobiele airco. Dus niet heel spannend.
0: Nee, en die maakt een hoop herrie, hè? Dat is ook vervelend.
1: Ja, dat is het nadeel.
0: Want jij werkt, je hebt een kinderopvang aan huis, hè?
1: Ik heb een kinderopvang aan huis, ja. Dus we hebben de kleine kindjes, dus zijn we nu lekker buiten aan het spelen. En vanmiddag als het te warm wordt, dan gaan we gewoon lekker binnen zitten even.
0: En dan kan ik dus, als ik een kindje heb, dan brengt hij gewoon naar jouw huis en dan pas jij op?
1: Ja.
0: Oh, wat leuk.
1: Inderdaad.
0: En hoeveel kids heb je over de vloer dan vandaag?
1: Vandaag zijn het er maar 3, dus het is niet zoveel. Oh. Ja, vakantie nog, hè?
0: Dat is goed overzichtelijk dan, Dori.
1: Ja, nou dat dacht ik.
0: De drie noten, ik ga ze nog eventjes laten horen. Want ik ben op zoek naar de titel en de artiest die horen bij dit liedje. Ja. Werd al een beetje ingezongen ook. Welk liedje is het?
1: Ja, het is absoluut jeugdsentiment. Want ik was voor mij 15 of 16 toen. Dus Mel en Kim Showing Out.
0: Ah, ja. Voel je nou helemaal oud dan, Dori?
1: Ik voel me heel oud. Maar dat geeft niet.
0: Je bent wel een koerist van de show pakket nu. Met dit jeugdsentiment.
1: Nou,
0: en we doen er ook nog een kussen naar wens bij van Beter Bed.
1: Nou, heel fijn.
0: Mooie dag vandaag, hè?
1: Jij ook. Joehoe, doei.
0: Doei. En hier zijn Mel en Kim helemaal.

De Kreuners in de Joe Singalong en ik wil je. Beste meezingers uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen nog met René Vroger en This Is The Moment. En er komt nog een berichtje binnen van Ingrid. Die zegt, ga even in mijn laatste dagje werken. Dan begint eindelijk mijn vakantie. Ik heb er super veel zin in. Heerlijk naar de camping in Zeewolde en genieten van de muziek van Joe. Nou, maakt er wat moois van. Fijne vakantie. De Jacksons nu in de Singalong. Hier is Can You

0: Bij Vroeger in de Joe Singalong, Jordan, this is the moment. Nieuws van 9:30 heeft Mark zometeen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De emoties lopen hoog op bij het boerenprotest dat nu bezig is. En een bijzondere handlanger bij een verdachte op het politiebureau.
0: En de Singalong gaat verder met onder andere de Kelly Family zometeen. En ook de Frank Boeien Groep.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Ora-autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
2: Müllermilk, the moo you can't resist.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
6: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen dit weekend nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
12: vakantie!
11: ANWB en gaan.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Tegendeel. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: 9:30, het weer van Weerplaza bij Joe. Het is zon overgoten vandaag. 30 graden op de Wadden, 37 graden in het zuidoosten. Files dan, gemeld in de Flitsmeister-app. Meest opvallende is op de A59. Dat komt door de boerenprotesten daar. Os Zonzeel tussen Os en Rosmalen. 9 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Actuele vertragingstijd is 48 minuten. Dit is Joe. En het nieuws van nu.nl, dat heeft Mart Grol.
2: Goedemorgen. Rond deze tijd begint in het provinciehuis in Den Bosch een debat over stikstof en het besluit om 5 Brabantse kippenboeren te laten stoppen. Veel boeren zijn dus naar dat provinciehuis gekomen met zeker tientallen trekkers om onder meer deze boer te steunen die moet stoppen. En dat raakt hem, hoort Hart van Nederland.
3: 17 juli liep ik hier alleen naar binnen. Kreeg ik te horen dat ons bedrijf onze vergunning ingetrokken werd. Deed gruwelijk pijn. Ik liep met mijn ziel onder mijn armen naar buiten. En nu? Dit voelde ze enorm veel steun. Dat is mooi.
2: Ja, in tranen dus deze boer. Er worden 2500 demonstranten verwacht die niet alleen boos zijn op de Brabantse plannen, maar ook op de landelijke stikstofregels. Hij heeft een prullenbak verslagen. De Britse radicaal-rechtse politicus Nigel Farage. Zoals verwacht heeft hij tussentijdse verkiezingen gewonnen en dus heeft hij zijn parlementszetel terug. Farage stapte laatst zelf op vanwege ophef over zijn boekhouding, maar hij stelde zich meteen weer verkiesbaar. Dat grote partijen de verkiezing boycotten was een komiek met een vuilnisbak op zijn hoofd, Farage, grootste tegenstander. Maar die kliko heeft dus verloren. Er is meer bekend over de man die laatst bijna uit een kapot raam van een vliegtuig werd gezogen. Hij zat vorige maand aan boord van een Ryanair-toestel van Griekenland naar Duitsland naast het raam, toen dat raam ineens stuk ging en hij tot aan zijn schouders naar buiten werd gezogen. Andere passagiers konden die man nog net naar binnen trekken. Experts die zeggen nu een stuk van de motor heeft losgelaten en dat heeft dat raam laten breken. Mogelijk gebeurde het omdat vogels in die motor terecht waren gekomen. Nou, mooi bruggetje naar het volgende verhaal, want over vogels gesproken, bijzondere arrestatie in Rotterdam. Politie had daar namelijk de handen vol aan een toucan, schrijft regiozender Rijnmond. Een verdachte die was opgepakt had die vogel namelijk bij zich tijdens het verhoor. Nou, dat die toucan helemaal geen zin in. Dat dier vloog los, zette dat hele bureau op stelten. Uiteindelijk is de toucan gevangen. Waar dat baasje precies voor werd opgepakt, dat vertelt het verhaal.
1: Heeft het iets met Van der Valk te maken verder? Of,
2: Ja, dat zei de politie wel. Die zeggen vaak tegen arrestanten, het is hier geen Van der Valk, het is hier geen hotel. En nu hadden ze zelf met een toucan bijna op het dak te maken. Dus dat was wel een grapje wat zij ook maakte. Ja.
1: Oké, top. Mark, dankjewel.
4: De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
1: En de Kelly Family zometeen. I Can't Help Myself. Ook The Real Thing en Frank Boeien ga je horen. Nou, Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.

Family, and I can't help myself. Dat is ook een beetje het gevoel van vandaag. Hoe hou je het vol met die bloedhitte? Op sommige plekken temperaturen boven de 35 graden. Nou, sterkte deze vrijdag. Hou je hoofd koel en je stem warm met de Joe Singalong. Zometeen de Frank Boeijengroep en Linda. Na deze van The Real Thing. Dit is You To Me Are Everything.

liedje dat al aan vele Linda's is toegezongen. Allemaal de schuld van de Framboeiengroep. Momenteel zijn er in Nederland, hou je vast, 33.500 mensen die Linda heten. Rond 1950 kwam de naam in gebruik en de populariteit die steeg tot ongeveer 85. Dat was 2 jaar na deze hit. Daarna nam het gebruik weer af en tegenwoordig wordt de naam helemaal niet meer zoveel gegeven. Dus je wordt steeds unieker als je Linda heet. We kennen er allemaal wel eentje om dit liedje mee te zingen. Framboeiengroep hoorde je. Dit is de Joe Singalong met de mannen van Queen zometeen. Na deze zomerse van Mr. President, hier is Coco Jumbo.

0: Drag Queen, de laatste in de Joe Singalong voor vandaag. En ook de laatste voor mij in de zomerochtendshow. Ik ben vanaf maandag weer gewoon een smiddagstoren hier op Joe vanaf 1 uur. En maandag zijn Koen en Sanne weer terug van een welverdiende zomervakantie. Iedere ochtend met de ochtendshow tussen 6 en 10. En maandag hoor je dan gelijk om 6 uur ook. Wie is nou toch de nieuwe nieuwslezer van de Koen en Sanne Show? Dat en meer dus maandag hier bij Joe. En zometeen veel plezier met Daniel. Onder andere deze van U2 komt eraan.
1: Zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
10: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
9: Kozijnen. Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf €0,89. Lidl, je verdient.

0: Beurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes.
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: Oh, dat is een knopje te veel. Nee, goedemorgen.
12: Hey, goedemorgen.
11: Ja, ik was iets enthousiast. Wacht even. Wil je gewoon een officiële aankondiging hebben?
12: Zullen we het maar doen?
11: Ja, lijkt me wel mooi, hè? Oké, okay, daar gaan we. Dames en heren, het moment is daar. Het is 10:00. En hier is Carne van der Brink met het nu.nl nieuws.
12: Goedemorgen. Veel interesse is er op dit moment voor een debat in het provinciehuis in Den Bosch. Daar praten ze over alle stikstofplannen en het besluit om 5 Brabantse kippenboeren te laten stoppen. Veel boeren zijn naar het provinciehuis gekomen om actie te voeren. Omroep Brabant sprak met één van hen.
13: Ik hoop oprecht dat wij de stap kunnen maken dat ze gaan zeggen intrekken dat is een brug te ver. Dat moeten we niet gaan doen. En ik hoop dat we gewoon een tafel kunnen en samen kunnen gaan optrekken. Hoe dat we voor een goede natuur gaan en voor een gezonde bedrijf.
12: En het provinciebestuur is vanwege het debat teruggekomen van vakantie. De politie is te druk. Daarom moeten winkeliers een diefstal steeds vaker zelf afhandelen. Dat meldt de Telegraaf. De dief krijgt dan later een boete van €181 plus de schade. Maar door nieuwe regels geeft de politie geen adresgegevens meer door. Winkeliers kunnen daardoor niet controleren of een dief wel zijn echte adres opneemt. Ja, hetzelfde probleem speelt bij tankstations met wegrijders. NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn in actie gekomen boven Letland. Ze hebben daar een drone naar beneden gehaald. Die was het luchtruim van Letland binnengedrongen. Volgens het leger kwam dat door een Russische storing, waardoor de drone uit koers raakte. En Finland heeft uit voorzorg tijdelijk delen van de Oostzee en het luchtruim bij de Russische grens gesloten. Ja, en de musical Willem van Oranje gaat op de schop. Dat schrijft de Telegraaf. Volgens de regisseur wordt er te veel uitleg gegeven, waardoor het verhaal te verwarrend is voor het publiek en dus worden er scènes geschrapt of aangepast. De musical loopt al een half jaar, maar door tijdsdruk waren de puntjes nog niet op de i gezet. Door alle aanpassingen is de show over de Vader des Vaderlands straks iets korter. En de nieuwe versie is vanaf 13 september te zien. Nog het weer van Weerplaza. Volop zon vandaag en tropisch warm. Het is zo'n 30 tot 37 graden.
11: Carne, dankjewel. Dan de verkeersinformatie bij Joe van Flitsmeister. Het gaat om 1 vertraging op de A12 van Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Voor de grens daar 15 minuten.
14: Dit is Joe met Daniel Smulders.
11: En goedemorgen op de mooiste ochtend van de werkweek. Lekker vrijdag richting weekend. You too, Sunday Bloody Sunday. Yeah.

wassen van je auto, want vanaf woensdag kan het. Als je luistert naar Joe, gratis. Kai van de Middagshow heeft die dag omgedoopt tot Wasstraat Woensdag tussen 4 en 7. Kun je auto helemaal gratis door de wasstraat halen. Bij welke wasstraat het is, hoor je maandag tijdens de middagshow. Bespaart je toch weer even een paar tientjes, hè?

Prince Mohammed bij Joe. Het is vrijdag, de dag dat er ook heel vaak nieuwe muziek uitkomt. En er zijn van die muzieksites die dan het gevoel van een liedje proberen te omschrijven. Het zijn vaak van die teksten waar je niks mee kan. Oh, de baslijn is een zeer welkome bries op een warme zomerdag. Dit voelt alsof de zangeres een kleurplaat langzaam inkleurt. Of een spirituele loutering die achterlaat in totale verwondering. Dit liedje van Billy Joel werd ooit omschreven als een aanstekelijk vrolijk nummer dat gegarandeerd voor een goed humeur zorgt. Ja, die snap ik dan wel.

0: wat is die Axl Rose van Guns N' Roses toch een eigenwijze zanger, hè? Hij is geopereerd als een kaak. Dokter zei, beste Axl, je kunt beter niet optreden. Dat vertelde Axl gisteren op een podium tijdens een optreden van 3 uur. Hij zei, ik voel de hele linkerkant van mijn mond niet meer. Dat was niet alleen voor hem vervelend, maar ook voor de mensen aan de ene kant van het podium. Die horen namelijk... Niet helemaal waar natuurlijk, hè. Hey, je luistert Joe bij de beste uit de 70s, de 80s, 90s. Heaven Must Be Missing an Angel komt eraan. And Forever Young hoor je zo bij Joe.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl. Hey Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
10: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
13: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
14: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
15: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Hey ondernemer. Hallo?
17: Kan je me
16: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
18: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
19: Magazijn leeggekoopt bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
18: Nu bij Dirk Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
20: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
21: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen.
17: maken je lachen.
21: It's funny, because it's true.
17: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
22: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
23: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
24: Simyo.
0: Goedemorgen, 10:30 geweest. Je luistert naar Joe. Verkeersinformatie van Flitsmeister. Twee opmerkingen van een kwartier of langer. Dat is de A2 Utrecht aan Bos tussen de Jan Blankenbrug en Beest. Daar heb je te maken met 20 minuten extra reistijd, 12 kilometer. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Altijd maar weer bij die grens een kwartier extra reistijd.
25: Dit is Joe met Daniel Smulders.
0: En Heaven Must Be Missing an Angel. Dat lekkere liedje van The Verbs komt eraan. Na Alphaville, Forever Young.

Vermist één engel. Voor het laatst gezien bij Tavares. Voor het laatst gezien en gehoord bij Joe. Maar mysterie opgelost. Blijkt bij Eurythmics met harten te spelen. Na jaren blijkt de engelenadministratie ook gewoon in de jaren 80 een zooitje.

appje van Joe luisteraar Maarten. Zit lekker te puzzelen in de achtertuin met de Joe zonnebril op. Hé. Hey. Waarschijnlijk uit de prijzenpakket of zo. Nog even genieten voordat de kinderen maandag weer naar school gaan. Oh ja, groot gelijk. Hey, en heb je toen je klein was ook geleerd dat het altijd tussen 12 en 3 uur het warmst is? Klopt gewoon helemaal niet, hè? Dat is pas einde van de middag blijkt. De zon die schijnt wel het veld in die periode, maar het duurt dan nog even voordat de lucht is opgewarmd. Het warmst is het dus tussen 3 en 6 middags. Dus als je nog iets moet doen, kun je dat beter nu doen. Mijn voorstel, in een hangmat liggen, dromen over dansen in een rieten hutje op een plek hier ver vandaan met deze soundtrack.

0: Je hebt Joe aanstaan, die hoort dus het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Zo direct Boston, More Than a Feeling. Een van de hits van Madonna, direct na het nieuws van 11 uur met Carné. Wat zit er in, Carné?
1: Ja, twee mensen zijn om het leven gekomen op een snelweg waar veel trekkers reden. Vertel zo meer.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
4: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
9: Aldi. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar €0,95. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
12: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
13: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.

0: Het is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: 11 uur geweest, dit is het nu.nl nieuws. Krijg je van Carné van den Brink.
3: Goedemorgen. Dodelijk ongeval op de A59 bij Hees in Brabant. Daarbij zijn twee mensen om het leven gekomen. Ook zijn meerdere mensen gewond geraakt. Hoe het zo fout kon gaan, wordt onderzocht. Op dat moment stond er een file op de snelweg vanwege trekkers die onderweg waren na een boerenprotest in Den Bosch. Daarover gesproken, honderden boeren zijn bij het provinciehuis in Den Bosch nu. Daar is een debat bezig over stikstofplannen en het besluit om de vergunningen van 5 Brabantse kippenboeren in te trekken. Daar zijn veel boeren woest over en voeren dus actie. Een van de pluimveehouders die zijn vergunning dreigt kwijt te raken sprak het provinciebestuur net ook toe. En volgens hem is zijn zomer in het water gevallen door dit alles.
4: Daarom ben ik hier met mijn hele gezin, zodat zij kunnen zien waarom wij dit jaar niet op vakantie gaan. Dag en nacht ben ik bezig met de gedachte dat u ons bedrijf wilt sluiten.
3: Vanwege het debat is het provinciebestuur teruggekomen, ook van vakantie. Waar het bij ons kurkdroog is, wordt Japan geteisterd door zware regenbuien. In het oosten van het land zijn daardoor zeker 4 mensen om het leven gekomen. Straten staan onder water en duizenden huishoudens zitten zonder stroom. Daarnaast moeten meer dan 100.000 mensen hun huis uit vanwege het gevaar voor overstromingen en aardverschuivingen. En het leger is ingezet om te helpen. Bij ons is het dus enorm droog en warm. Veel mensen zijn daar inmiddels ook wel helemaal klaar mee. Blijkt uit onderzoek van RTL. Vooral de warmte die s'nachts in huis blijft hangen breekt mensen op. De aanhoudende droogte zorgt daarnaast voor sproeischaamte. Een derde van de Nederlanders schaamt zich als ze de tuin sproeien. En sommigen doen het zelfs stiekem als de buren niet kijken. Je hoeft je geen zorgen te maken over ruzie met de buren. Maar 1% zegt er ook echt wat van. Nog het weer van Weerplaza. Volop zon vandaag. Tropisch warm. Het is zo'n 30 tot 37 graden.
2: Dit is de verkeersinformatie. Files gaan op de A2 Utrecht en Bos tussen Waardenburg en de Empelbrug. Een kwartier. A2 Utrecht en Bos vanaf Culemborg naar Waardenburg. Een half uur. A12 Oberhausen Arnhem tussen Nederlandse grens en Duiven. 20. En de A12 Arnhem Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Een kwartiertje. Ja, het is als je de weg op moet, dan is het dat. Maar liefst liggen er in een hangmat, jongens. Kom op.
5: Dit is Joe met Daniel Smulders.
2: En Boston More Than a Feeling. Eerst hoor je een van de grote hits van Madonna. Dit is Like a Prayer.

eerste vrijdag. Voor veel mensen zonder airco thuis of op kantoor is het zweten vandaag. Weet je dat daarom heel veel mensen de bioscoop opzoeken? Er zijn twee veel zoveel kaartjes verkocht als normaal. En de grote bioscoophit uit de 90's hoor je zo meteen. Van Elton John naar Aswad.

Elton John was dat bij Joe. Natuurlijk, Disney's Lion King. Aanstaande zondag trouwens kun je dit liedje live gaan horen in het Concertgebouw Amsterdam. Ze zijn bezig met de zomerconcerten. En zondag speelt het Philharmonie Leipzig Orkest muziek uit Disneyfilms. Onder andere Frozen, Aladdin en The Lion King. Er zijn nog wat kaartjes, begrijp ik. Kosten 3 tientjes. Dit is Joe met Pink Floyd. Another Brick in the Wall komt eraan. Maar eerst de regendans van de Weather Girls. Halleluja!

0: gehoord tijdens het avond entertainment op je all-inclusive hotel. Die gast met zijn synthesizer. Die vanmiddag nog de badmeester was en nu ineens zanger. Hoe kan dat nou? Maar goed, de sangria was gratis, zullen we maar zeggen.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
5: Kampioenen!
3: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
3: En weer door.

0: Ora Autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl. Yeah!
1: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe.
10: Geeft ruimte.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek Kees-Smit.nl.
13: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
9: Je luistert, Joe. Dit is de verkeersinformatie van Flitsmeister. Volgende vertragingen die opvallend zijn. Het gaat om de A2 Utrecht aan Bos tussen de Lingebrug en Kerkdriel. 40 minuten extra reistijd. Dan A12 Oberhausen-Arnhem tussen de Grens en Duiven. 25 minuten. A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 20 minuten. En de A73. Als je rijdt van Maasbracht naar Nijmegen tussen Haps en de Maasbrug. Daar is een ongeluk gebeurd. De vertraging is bijna een uur.
10: Dit is Joe met Daniel Smulders.
9: En share zometeen. Daar je krijgt de Believe en de Miami Sound Machine eerst. Hier is de Conga.

0: smelten.
1: Ja, dankjewel voor de tip. Ik hou van de luisteraars van Joe. Snelt het zo oplettend. Heel goed. Ja, Sheriff uit de zon halen. Ja, anders houden we er niet veel meer over. Jorder met Believe. Bij Joe, waar je alleen maar leuke liedjes hoort uit de jaren 70, 80 en 90. Zoals Bob Marley en de Wailers. Hangmatalarm binnen nu en 3 minuten naar Dire Straits. Dit is Walk of Life.

Luister naar Joe, we zeggen je krijgt het lekkerste uit de 70s, 80s, 90s. Zoals Sade, de Smooth Operator. En maandag zijn ze er weer, hè, de Smooth Operators van Joe, terug van vakantie. Koen en Sander, ze hebben leuk nieuws.

0: Leuk dat je luistert naar Joe. We hebben het lekkerst uit de jaren 70, 80 en 90. En weet je dat we niet eens beroerd zijn ook om het allemaal aan je te laten horen? Een uur lang hits uit de jaren 80 zelfs zometeen. Het is de Joe 80's Lunch. Hits die je kunt aanvragen uit de jaren 80. Zijn welkom, dat doe je via de app van Joe. Onder andere Fleetwood Mac zit er al in. Krijg je allemaal direct na het nieuws met Alain. Goedemiddag, morgen nog Alain.
1: Ja, goedemorgen. Vanwege de laatste Formule 1 race in Zandvoort heeft Max Verstappen iets speciaals in petto.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
3: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo. Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus.
13: Wow.
12: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog super...

0: basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
7: Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: En dit is het nu.nl nieuws van 12 uur. En dat krijg je van Alain Altena.
11: Goedemiddag. Een drama. Op de A59 bij Hees in Brabant. Bij een auto-ongeluk zijn 2 personen om het leven gekomen. En ook zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in de staart van een file. Die was ontstaan doordat boeren met hun trekkers op weg waren naar het provinciehuis in Den Bosch. De politie heeft vanmorgen 12 mensen gevonden achter in een vrachtauto in Vlaardingen. De wagen werd ontdekt op een industrieterrein. En de zogeheten inklimmers zijn aangehouden. En ook de chauffeur van de vrachtwagen is opgepakt. Hij wordt verdacht van mensensmokkel. Spanje en Marokko zijn bang dat Ceuta opnieuw wordt bestormd. De autoriteiten denken dat migranten morgen opnieuw massaal de grens proberen over te steken. 2 weken geleden gebeurde dat ook al. 10.000 mensen wilden het Spaanse gebied in Afrika in. Om zoiets weer te voorkomen worden nu extra grenswachters ingezet. En sport, Max Verstappen race volgende week tijdens de laatste Grand Prix van Nederland weer met een speciale helm. En dit jaar is een helm versierd met donkerblauwe lijnen en bloemen, geïnspireerd op Delfts blauw. Het circuit van Zandvoort staat dit Formule 1 seizoen voor het laatst op de kalender. Volgende week wordt die gehouden. Het weer van Weerplaza, bloedheet vandaag, 30 graden op de Wadden tot ruim 37 graden in het zuiden.
10: Dankjewel Alain. Dan de verkeersinformatie bij Joe met de volgende vertragingen. Ze zijn van 20 minuten of langer en vooral op plekken die waar normaal niet zo'n file staat. Het is druk al op de A2 van Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen Weert en Leende. Daar zit je op 23 minuten. A12 Oberhausen-Arnhem tussen de grens en Duiven 20 minuten. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en het Drechttunnel 35 minuten. A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Rijkenvoort en Kuik 30 minuten. De A76 Akergeleen tussen Ten Essen en Spouwbeek. Er is een ongeluk gebeurd. Vertraging is 40 minuten.
12: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
10: Ja, goedemiddag. Lekker in de file dan maar met heel veel liedjes uit de jaren 80. Zoals Funky Town en hier is Fleetwood Mac.

Hey, dat gevoel dat je op vakantie ineens denkt, dit is het leven. Geen wekker, geen haast, eigenlijk geen idee welke dag het is. Alleen de zon op je gezicht, wind door je haren en een dag die nergens naartoe hoeft. En dan ineens ben je thuis. Koffers uitgepakt, wasmachine draait, morgen gewoon weer zoals het was. Maar heel even als je je ogen dicht doet, ben je daar weer. Want de vakantie kan voorbij zijn, onthoud dit. Herinneringen blijven en het gevoel hoeft nooit naar huis, hè.

Journey bij Joe. En Love Will Save the Day. Gefeliciteerd, hè? Johan Cruijff Arena bestaat vandaag 30 jaar. 14 augustus 1996, geopend door koningin Beatrix. Muzikaal werd het een maand later geopend door Miss Tina Turner. Inmiddels een plek waar veel grote artiesten al hebben opgetreden. Ja, noem ze maar op. Rolling Stones, Robbie Williams, U2, Bruce Springsteen, Celine Dion. En de man die je zometeen hoort na Survivor. Dit is Burning Heart bij Joe.

0: Dankjewel, Bas. Vraagt aan Bad. Ja, het is geen toeval. Wat een leuk liedje voor hem. Via de app van Joe, dankjewel. Je hoorde Michael Jackson. Daar wil ik trouwens even over terugkomen. Dit eerste begin van Michael Jackson. Hè, dit... Zo vaak gebruikte liedjes. Ken je hiervan? Yes, Owner of a Lonely Heart. En ook deze. Hetzelfde geluid, hè? En dat liedje hoor je zo van Duran Duran bij Joe.
1: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
10: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Mini's 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
12: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3-sterren-slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Goedemiddag. dag en smakelijk eten als je bezig bent met de ethisch lunch. We hebben de hits uit de jaren 80 tot 1 uur met Two Man Sound zo direct en Duran Duran. En dit is de verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de volgende vertragingen. Op de A2 je rijdt van Maastricht naar Eindhoven. Dat is de zuidkant van Eindhoven. Daar liggen voorwerpen op de weg. Zorgt voor 12 kilometer file en bijna een half uur een extra reistijd. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk Noord en het Drechttunnel ook een half uur. A29 Rotterdam-Berg op Zoom tussen Barendrecht en Nieuwmansdorp een half uur. A73 van Maasbracht naar Nijmegen tussen Rijkenvoort en Dukenburg 25 minuten. En 20 minuten vertraging op de A76 van Aken naar Geleen tussen Voerendaal en Schillen.
13: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
0: Een hele goede middag en smakelijk eten. Met de Two Man Sound, inclusief cocktail met een rietje. Ah, Duran Duran.

0: disco samba voelt het leven als een... Nou, zou ik het zeggen? Halve kokosnoot met 3 parapluutjes, 4 rietjes en 0 verantwoordelijkheden. Alsof je in een tropische Polonaise getrokken wordt en niet kan ontsnappen. Two Man Sound bij Joe klinkt Braziliaans, hè? Maar ik zal even de droom even echt enorm doorbreken. Die band komt helemaal niet uit Brazilië. Dat waren 3 Belgen en die zagen eruit als Ron Jeremy.
1: De Joe 80's Lunch.
0: Echt, zoek een plaatje maar op. Two Man Sound. Martin vroeg hem aan voor de 80's Lunch. Dankjewel daarvoor. En, oh, trouwens, in ander nieuws. Bassie en Adriaan die kunnen rustig slapen vannacht. B100, een van de boeven die altijd achter de clown en de acrobaat aan zat en altijd pech had, is overleden. Een groot en geliefde acteur, zo herdenkt Aad van Toor, beter bekend als Adriaan de acrobaat. Ja, langzaam maar zeker. Hele televisieprogramma en wordt heel de jeugd uitgewisseld. Gelukkig hebben we nog wel al die hits uit de jaren 80. Die hoor je maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Dit is namelijk de Joe 80's Lunch. Een van de mooie ballads van Cyndi Lauper hoor je zo meteen. Ingrid vraagt die aan via de app. Dankjewel Ingrid. Mooi liedje. Hoor je zo Time After Time naar Queen. Another One Bites the Dust.

Mooi liedje, Cyndi Lauper, Time After Time in de Joe 80's Lunch. Met hits uit de jaren 80 tot 1 uur. Heb je de nieuwe helm van Max al gezien? Deelde die net op zijn Instagram. Het is helemaal Delfsblauw, hè, de helm van Max Verstappen. Allemaal voor de race volgende week. De laatste bij ons in Zandvoort. Hopelijk zorgt het voor de winst. En voor een mooi raceweekend. Dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Zometeen in de 80's Lunch. Lisa Stansfield, All Around the World, wordt aangevraagd. Eerst Kenny Loggins. Dit is Footloose.

0: Mansfield all around the world. Wat leuk dat je luistert. Ethisch lunch voor vandaag ten einde. Die is er maandag weer om 12 uur. 70s en 90s zometeen erbij. Chantal Hutte. En dat allemaal na nieuws met Ellen.
1: Ja, met zometeen het laatste nieuws rondom het boerenprotest in Den Bosch.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
6: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
5: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
7: Kozijnshop. Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo.
9: Hey Remo!
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
9: Hey Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Mam, waar is mijn zwembad?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterren-slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
15: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
16: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Goedemiddag, het is precies 1 uur. Het nu.nl nieuws krijg je van Alain.
19: Goedemiddag. Een minuut stilte. Dat is gehouden in het provinciehuis in Den Bosch. De stilte was voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk op de A59 vanochtend. Bij een botsing tussen 4 auto's zijn 2 mensen omgekomen en ook raakten meerdere mensen gewond. Die file ontstond door langzaam rijdende boeren in trekkers. Ze waren onderweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. En het programma van die demonstratie is aangepast na het ongeluk. Zo wordt er geen muziek meer gedraaid. Maar het gaat verder wel door, zegt boerenclub Agractie bij de NOS.
20: We hebben besloten om het op een ingetogen manier wel voor te zetten. Mensen zijn ook hier naartoe gekomen om de redenen waar vandaag om gaat, om die pluimveehouders, om die vergunningen, de hele stikstofproblematiek, die kunnen we even goed wel voortzetten, maar op een ingetogen wijze.
19: Ja, ook roept de organisatie boeren op om niet meer over de snelweg te rijden op de terugweg. De A59, waar het ongeluk gebeurde, is volgens de Rijkswaterstaat tot laat in de middag dicht. Ander nieuws, een grote natuurbrand in Kroatië. Het vuur woedt in de kustplaats Omis. 36 mensen zijn gewond geraakt, 7 zijn in levensgevaar. De brand woedt tussen de rotsen, waardoor het blussen lastig is. En acteur Hans Beyer is overleden. Die naam zeg je misschien niet meteen wat, maar hij is vooral bekend door deze zin.
21: Ik heb ook altijd pech. Ze moeten altijd mij hebben.
19: Ja, hij speelde de onhandige boef B100 of B100 in de series van Bassie en Adriaan. Daarin was hij altijd gekleed in een lange grijze regenjas met een uitschuivende antenne. Hans Beyer is 78 jaar geworden. Het weer van Weerplaza. Bloedheet vandaag. 30 graden op de Wadden tot ruim 37 graden in het zuiden.
18: Alain, dankjewel. Dan het Joverkeer van Flitsmeister. 50 files in Nederland. In 3 sta je langer dan 25 minuten. Dat is op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen de Hocht en Batendorp Brandweg N2. Daar is een afgevallen lading, dus let op als je daar rijdt. 44 minuten extra. De A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Een ongeluk gebeurt. 32 minuten. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsberg. Een kapotte auto. 27 minuten. En dus ook nog die melding van de A59 waar dat ernstige ongeluk is gebeurd. Daar is de weg dicht. Verkeer richting Den Bosch volg Eindhoven via de A50 en de A2.
6: Dit is Joe met Chantal Hutten.
18: Ja, lekker op je vrijdagmiddag. En wat is er dan lekkerder dan keihard meezingen met Neil Diamond en Sweet Caroline na Lionel Richie? Ciao!

En Sweet Caroline hier bij Joe op je vrijdagmiddag 14 augustus. En dat betekent dat voor regio Noord het einde van de zomervakantie nu toch echt in zicht is. Het laatste weekendje, jongens. Ja, echt, geniet er vooral even lekker van. Bij de Pet Shop Boys kennen ze zomervakantie eigenlijk helemaal niet trouwens. Ze zijn deze zomer gewoon doorgegaan met toeren. Zo stonden ze afgelopen week al in Duitsland en Spanje. En volgende week plakken ze daar dus nog Noorwegen en Denemarken aan vast. Echt bezige bijtjes. Je hoort ze nu met West End Girls bij Joe.

Alanis Morissette bij Joe en Ironic. Met So Roger Glover en Love Is All. Maar eerst Wham! Club Tropicana. En als we het daarover hebben, wat is het warm, hè? Ja, dat moet je gewoon even één keer gezegd hebben vandaag, denk ik. Nog heel even volhouden. Het is nog één dag echt heel tropisch. Maar dan is eindelijk het einde een beetje in zicht, lijkt het. Vanaf morgen gaan de temperaturen iets afnemen. En dan begint het her en der ook wat te regenen. En laten we eerlijk zijn, stiekem kijken we er allemaal een beetje naar uit, toch? Dus hou nog even vol. Dit liedje klinkt trouwens altijd goed, hè? Weer of geen weer. Wham! Hoor je nu bij Joe. Dit is Club Tropicana.

0: Roger Glover en Friends en Love is All hier bij Joe, waar het bijna 2:05 is. En ik denk dat het wel weer tijd wordt voor een spelletje. Denk je niet? Ja, lijkt me gewoon leuk. En het mooie is, elke werkdag rond de klok van 2:30 spelen we de Joe Hit Quiz. Dat is een spel waarbij je 3 fragmenten krijgt. En aan jou is dan de taak om te zeggen, komen die uit de 70s, de 80s of de 90s? Als jij de kandidaat hebt en je hebt ze alle 3 goed, dan win je daarbij ook nog eens de nieuwste editie van Hitster Battle of the Generations. Nu hoor ik je denken, Chantal, graag. Ik doe heel graag mee. Hoe kan dat? Nou, ik heb dus een oefenfragment klaarstaan. Die ga ik zo instarten en dan mag jij in de Joe app laten weten, komt die uit de 70s, de 80s of de 90s? Let goed op, het gaat om dit fragment. Crowded House, Weather With You. Komt die uit de 70s, de 80s of de 90s? Stuur dat even in met de Joe-app. Mocht je het dan goed hebben en ik heb je zo meteen aan de telefoon hangen, misschien dat je dan wel meespeelt met de Joe Hitquiz en dat je dan wegloopt met de prijzen. Je hoort hem zo meteen helemaal en ook Midnight Oil komt eraan.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.

0: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
0: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwlijk.

0: Als het ergens kan het bij Frits, want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
6: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
6: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20,999. Suzuki, serious about fun.
16: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
17: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
18: Goedemiddag, het is 2:30. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister. 46 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 30 minuten. Dat is op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Leenderheide en Batendorp-Randweg N2. Daar is lading afgevallen, dus let daar op. 50 minuten extra. En de A12 Oberhausen-Utrecht tussen Velperbroek en Grijshoort. 30 minuten. Ook nog een aantal meldingen. De A2 bijvoorbeeld, Eindhoven-Den Bosch, ter hoogte van Eindhoven. Daar is die afgevallen lading. Moet je nou richting Den Bosch, volg Tilburg via de A58 en de A65. Dan hebben we de A4, Leiden-Amsterdam, ter hoogte van Schiphol is een technische storing. Ik denk dat dat is daar bij die waar het wordt afgezet, bij de tunnel. Moet je nou richting Amsterdam of Utrecht, volg dan Haarlem via de A5 en de A9. En de laatste melding op de A49 ter hoogte van Schaijk is vanmorgen een ernstig ongeluk gebeurd. Daar is de weg dicht. Verkeer richting Den Bosch, volg Eindhoven via de A50 en de A2.
19: Dit is Joe met Chantal Hutten.
18: En zo dadelijk weer een nieuwe editie van de Joe Hit Quiz. Ook Crowded House komt eraan, maar eerst Midnight Oil en Bats Are Burning.

0: Crowded House en Weather With You bij Joe. Bianca?
1: Ja, hallo.
0: Uit welk decennium komt die?
1: Dit was de jaren 90.
2: De Joe Hit Quiz.
0: Heel goed, dat is het goede antwoord. En daarmee heb jij je gekwalificeerd voor de Joe Hit Quiz. Welkom Bianca van 45 uit Renswoude.
1: Dat klopt.
0: Bianca, volgens mij ben jij heel spontaan.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Want je doet nu best wel spontaan mee met de Joe Hit Quiz, maar je bent tegelijkertijd ook onderweg op een spontane trip. Vertel eens.
1: Ja, dat klopt. Ja, nee, wij wilden eigenlijk nog een klein beetje vakantie ergens vieren, maar we wisten niet waarheen. En gisteren zitten we een quizje te kijken op televisie en we zagen Manneke Pis voorbij komen en dachten, nou, dan gaan we toch gewoon naar Brussel.
0: Wat goed, dus gisteravond heb je gewoon geboekt en nu ben je onderweg naar Brussel.
1: Ja.
0: Heb je verder een beetje een idee wat je wil gaan doen? Want ik hoorde dus dat je onderweg was naar Brussel, dus ik heb even gekeken. Je kan ook nog naar het stripmuseum gaan.
1: En, ja, dat heb ik gezien, ja.
0: Ja, en ook pralines eten.
1: Ja, nou ja, wij dachten al chocoladewafels en friet, dus dat gaat vast goed komen.
0: Jij bent voorzien.
1: Dus ik weet niet of ik dat de hele weekend moet gaan doen, want dan heb ik er een maandag spijt van. Maar dat gaan we dan wel weer beleven.
0: Maar Bianca, jij wilde nog spontaan op vakantie, dan hoort dat er ook gewoon bij, toch? Dus dan moet je dat ook gewoon accepteren. En dat is wat aan het eind van de dag 400 gram extra. Ja, dat gaat er ook wel weer vanaf. Gewoon lekker van genieten. Gelijk. Maar eerst meedoen met de Joe Hit Quiz natuurlijk. Ja, je krijgt zometeen 3 hits van mij te horen. Als het fragment stopt, heb je 5 seconden om te zeggen of die uit de 70s, 80s of 90s komt. Heb je nou alles goed, dan win je. Een fout maken kan dus niet. En als je ze allemaal goed hebt, krijg je de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations, waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt. Ben je er klaar voor?
1: Ja, doe maar. Kom maar op.
0: Goed, is dit jouw eerste fragment? Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. 70s. Wie hoorde je?
1: Dolly Parton.
0: Ja, Jolene uit 1976. Hartstikke goed. Gaan we door naar de volgende.
1: Ik ga toch voor de 70s.
0: De 70s. Ik hoor wel enige twijfel.
1: Ja, dat kan ook heel goed net 80 zijn, maar ik denk toch 70s.
0: Bianca, twijfel nergens voor nodig. Gaat hartstikke goed. Nog 1 te gaan. Zet hem op. Dit is het laatste fragment. Vamos a la playa.
1: Oh, oh, oh.
0: 80s. Riguera, vamos a la playa. Nou, Bianca, jouw weekend kan niet meer stuk. Gefeliciteerd,
1: nou,
0: hoor.
1: Geweldig.
0: Helemaal goed. Je wint Hitster editie Battle of the Generations. Alvast heel erg veel speelplezier daarmee.
1: Ja, dankjewel.
0: Maar goed, ik denk dat je die wel pas kunt uitpakken op het moment dat je weer terugkomt uit Brussel.
1: Dat geeft helemaal niks.
0: Heel erg veel plezier. En nogmaals, laat je niet op de kop zitten door het eten. Hè? Gewoon lekker alles eten wat je ziet.
1: Goed, zo ga ik doen. Dankjewel.
0: Geniet ervan. Bedankt voor het meespelen.
1: Doei.

waar we net de Joe Hit Quiz speelden. Aanstaande maandag uiteraard weer een nieuwe editie, hè, rond de klok van 1:30. En dan hoop ik dat er nog meer winnaars uitgaan. Want Bianca wist gewoon alle drie de fragmenten in te koppen en ging daarmee naar huis met een nieuwe editie van Hitster. TLC Waterfalls hoor je na Melissa Etheridge bij Joe.

0: met straks muziek van onder andere Bryan Adams en ook de Buggles. En het nieuws van 2 uur komt eraan met Alain.
1: Ja, we houden met z'n allen minder geld over dan eerder werd verwacht.
0: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
0: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
0: Ja, lekker. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
9: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
10: Hey Raymond!
11: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Hey, Raymond!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
17: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
18: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
19: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
0: Hoppa!
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
0: 3 sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
0: Goedemiddag, het is bijna 2 uur. Het nu.nl nieuws krijg je van Alain.
1: Goedemiddag. Een dreun voor onze portemonnee. We houden minder geld over dan eerder werd verwacht, blijkt uit nieuwe cijfers. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Hierdoor betalen we meer voor energie, brandstof en de boodschappen. De directeur van het CPB geeft uitleg bij de NOS.
15: Als je bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis woont met een relatief laag inkomen, die mensen gaan echt wel pijn voelen hiervan. En daar zou je denk ik ook moeten kijken naar specifieke maatregelen, zoals dat noodfonds energie. Maar over de hele linie zijn de gevolgen toch te overzien, ook omdat de lonen nog steeds stijgen.
1: En volgend jaar gaan waarschijnlijk alleen mensen met pensioen er iets op vooruit. Het boerenprotest in Den Bosch is voorbij. Een klein uur geleden is het officiële programma afgelopen. En veel boeren waren met trekkers naar het provinciehuis gekomen. De organisatie roept boeren op om op de terugweg niet over de snelweg te rijden. Komt door het dodelijke ongeluk op de A59 vanochtend. Dat gebeurde in een file die door trekkers was ontstaan. De hete zomer laat zien dat ons land meer moet doen aan klimaatbeleid. Dat vindt klimaatminister Van Veldhoven. Volgens haar moeten we ook kijken hoe we beter met de hitte en de droogte kunnen leven. Bijvoorbeeld door water op plekken langer vast te houden. Volgens experts krijgen we vaker met hete zomers te maken. En sport, PSV-trainer Peter Bos is nooit benaderd door de KNVB om bondscoach te worden. Dat zei hij vanmiddag op een persconferentie. Bos werd vaak genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman. Zelf wilde hij er altijd weinig over kwijt. Inmiddels is bekend dat de Spanjaard Xavi de nieuwe baas is van Oranje. Het weer van Weerplaza, zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot ruim 37 graden in het zuiden. En morgen een stuk koeler met 22 tot 31 graden. En in het noorden is er kans op een bui.
0: Alain, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 43 files in Nederland. In twee sta je langer dan 30 minuten. Dat is op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg. Een afgevallen lading, 41 minuten extra. Moet je nou richting Den Bosch, volg dan Tilburg via de A58 en de A65. En een vertraging op de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Beek en de IJsselbrug, 35 minuten. Ook nog een melding op de A4 Leiden-Amsterdam ter hoogte van Schiphol is een technische storing. Dat is bij die tunnel daar. Moet je nou richting Amsterdam of Utrecht, volg dan Haarlem via de A5 en de A9. En op de A59, ja, Alain zei het net al, een ernstig ongeluk gebeurd. Daar is de weg ook dicht. Moet je richting Den Bosch, volg Eindhoven via de A50 en de A2.
21: Dit is Joe met Chantal Hutte.
0: En met muziek zo van The Buggles, Video Killed the Radio Star. Maar eerst Bryan Adams en Summer of 69. Try!

De Buggles, video killed the radio star hier bij Joe. Ik heb dus sinds vorige week heb ik huisdieren. Ja, mijn dochter is er helemaal dol op. Elke ochtend gaat ze er kijken. Het zijn 5 zebravissen en een slak. Ja, en echt, het is zo schattig, het is zo leuk. Maar die beesten zijn druk, joh. Ja, die zwemmen echt alle kanten op. En ik stond daar vandaag voor te kijken. Toen dacht ik, hoeveel afstand zouden zij nou afleggen? En toen las ik een verhaal. En ik hoop dat ik dat ook met mijn vissen kan doen, maar het lijkt me sterk. Er is dus een man geweest en die heeft zitten meten hoe ver loopt mijn hamster. Dus die heeft zijn Strava-account, dat is zo'n account, daarin kun je zien hoe ver je hart loopt, zeg maar. Heeft die gekoppeld aan het hamsterwiel. En wat blijkt, die hamster, die legt 70 kilometer per week af. Dat is echt bizar veel. Ik denk dat we met z'n allen 85% à 90% van de mensen die loopt minder, zeg maar. Dus ik ben benieuwd of ik ook zoiets voor de vissen kan bedenken. Als dat zo is, dan hoor je het uiteraard hier op Joe. En dan hoor je hoe ver zebravissen zwemmen. Maar ik ben er nog niet helemaal over uit. Eros Ramazzotti hoor je zo bij Joe. Maar eerst UB40. Here I am. Come and take me.

Eros Ramazzotti bij Joe. Ma che bello questo amore. Heb je het nog in je agenda staan? Dat aanstaande maandag Koen en Sander terugkomen van vakantie. Want die zijn weggegaan een aantal weken geleden. En toen was er echt een dikke, vette cliffhanger. Want wie wordt nou de nieuwe nieuwslezer bij Koen en Sander? Nou, aanstaande maandag zijn ze dus weer terug van de zomervakantie. Inclusief nieuwe nieuwslezer. Dus dan ga je erachter komen wie dat nou gaat worden. Luister maandag tussen 6 en 10. Ik heb zo Wilson Phillips, maar eerst Boney M. en Daddy Cool. She's crazy.

0: gaan, hè. Nog heel eventjes. Even doorzetten. Alleen nog deze vrijdagmiddag. En dan is het gewoon alweer weekend. Wilson Phillips en Hold On hoorde je bij Joe. Met zo de Pointer Sisters en ook Foreigner komt eraan. Cold as Ice. Ja, en over ijs gesproken. Ik heb slecht nieuws voor je als je naar Frankrijk gaat. Om daar een ijsje te kopen.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
1: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
2: Welkom bij de Verfzaak.
1: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
2: Welkom bij de Verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Nu bij Dirk, Silaan wasverzachter, €1,99. Dat is een prachtprijs.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa.
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterren-slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Lekker!
10: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Waarom verdom?
12: Simyo.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
14: Goedemiddag, het is 2:30. Ik heb het Joverkeer van Flitsmeister. 47 files in Nederland. In 2 stijlen langer dan 35 minuten. Dat is op de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Beek en de IJsselbrug. 54 minuten. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst. Een ongeluk gebeurt. 35 minuten extra. Ook nog twee meldingen op de A4 is er één. Leiden-Amsterdam. Ter hoogte van Schiphol is nog steeds een technische storing. Moet je nou richting Amsterdam of Utrecht, volg dan Haarlem via de A5 en de A9. En de A59, daar is een ernstig ongeluk gebeurd, dus die weg zit daar dicht. Moet je richting Den Bosch, volg Eindhoven via de A50 en de A2.
15: Dit is Joe met Chantal Hutte.
14: En fijne muziek op je vrijdagmiddag met Foreigner zo, Cold as Ice, maar eerst de Pointer Sisters. I'm so excited.

is Ice bij Joe. Ja, extra lekker hè, op zo'n dag als vandaag. Een hoorntje met dan 2 of 3 bolletjes. Heerlijk. Daarvoor moet je trouwens wel best diep in de buidel tasten. Een bolletje in Nederland kost gemiddeld tussen de 1,85 en €2,50. Maar in Frankrijk is dat dus nog veel duurder. Zo'n €3,30 per bol. Ja, zul je zien dat als je hem op je hoorntje hebt, dat hij dan naar beneden glijdt of nog erger in het zand valt of zo. Riguera, vamos a la playa nu.

de 3 uur gaat, betekent dat ik voor je heb een cryptische zin. En daarin zitten de eerste 3 liedjes na 3 uur, oftewel de 3 na 3. Ik ben heel erg benieuwd of jij weet welke liedjes het zijn. Dus stuur het in de Joe-app als je het weet. Let op. Op het mooie eiland waar ik in de zon de reggae danste, kwam ik erachter dat ik gemaakt was van jou te houden. Op het mooie eiland waar ik in de zon de reggae danste, kwam ik erachter dat ik gemaakt was van jou te houden. De 3 na 3 van vandaag, laat maar horen in de Joe-app.

0: Level 42, Running in the Family, hier bij Joe, waar het bijna 3 uur is. Betekent dat ik zo dadelijk de 3 na 3 voor je heb, oftewel 3 liedjes na 3 uur gepakt in een cryptische zin. En de zin is als volgt, alleen ik denk dat het je lukt. Op het mooie eiland waar ik in de zon de reggae danste, kwam ik erachter dat ik gemaakt was van jou te houden. Ik zal hem nog een keer doen. Op het mooie eiland waar ik in de zon de reggae danste, kwam ik erachter dat ik gemaakt was van jou te houden.
1: Ik weet ze alle 3.
0: Ja? Nou, ja. Mocht jij aan de andere kant van de radio het ook weten, stuur het vooral in de Joe-app. Je hoort er zo meteen alle 3. En het nieuws van 3 uur komt eraan met Alain dus.
1: Ja, het lijkt er nu echt op dat Ajax zijn sterspeler kwijtraakt.
2: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproef, op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen dit weekend nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
1: Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
3: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.

0: beurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Klaar voor een frisse start?
3: Let's go!
2: Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Dit is jou. Goedemiddag, het is 1 minuut over 3. Het nu.nl en dan nieuws krijg je van Alain.
8: Goedemiddag. Er rijden toch tientallen trekkers op snelweg A2 richting Utrecht. En dat terwijl boerenorganisaties dit hadden afgeraden. En ook binnenlandminister Heerma riep boeren op niet de snelweg op te gaan.
9: Trekkers horen niet thuis op snelwegen. Demonstreren in Nederland mag, maar je moet niet met een trekker op de snelweg gaan rijden. Dat is niet acceptabel.
8: Boeren waren vanochtend met trekkers naar het provinciehuis in Den Bosch gereden voor een protestactie. Dat deden ze via de A59. En daar ontstond in een file een dodelijk auto-ongeluk waarbij twee mensen omkwamen. We houden minder geld over in onze portemonnee dan eerder werd verwacht. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Hierdoor betalen we meer voor energie, brandstof en de boodschappen. Volgend jaar gaan waarschijnlijk alleen gepensioneerden er iets op vooruit. Een grote natuurbrand in Kroatië. Het vuur woedt in de kustplaats Omis. 36 mensen zijn gewond geraakt. 7 zijn in levensgevaar. De brand woedt tussen de rotsen, waardoor het blussen lastig is. En sport, Ajax-speler Mika Gods gaat zo goed als zeker naar de Franse topclub Paris Saint-Germain. Volgens meerdere media is de deal bijna rond. Ajax krijgt voor de Belgische speler zo'n €55 miljoen. Sportverslaggever Stan Wachman.
10: Voor Gods is dit natuurlijk een droomtransfer. Hij gaat spelen bij de Champions League winnaar en bij een van de grootste clubs ter wereld. Ja, hij zal er met concurrenten als Kvaratskhelia, Dembele en Doué niet meteen de steraanvaller worden. Maar aangezien de coach van Paris Saint-Germain best wel veel rouleert, zal Gods dit seizoen gewoon veel gaan spelen.
8: Alleen het papierwerk zou nog geregeld moeten worden. Het weer van Weerplaza, zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot ruim 37 graden in het zuiden. En morgen een stuk koeler met 22 tot 31 graden... met in het noorden kans op een bui.
7: Alleen blijf je even staan.
8: Ja.
7: Want jij zei dat je de 3-3 wist, dus dan mag je het ook even geven. Hè? Ja, nee, maar oké. Okay. Bedankt. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 52 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 35 minuten. Dat is op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven... tussen de Hocht en Batendorp-Brandweg en 2 is een ongeluk gebeurd. 41 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijk... Dijkbrug, een kapotte vrachtwagen, 35 minuten extra. Dan nog 2 meldingen. 1 op de A4, Leiden-Amsterdam. Ter hoogte van Schiphol is nog steeds een technische storing. Moet je richting Amsterdam of Utrecht, volg Haarlem via de A5 en de A9. En de A59 is nog steeds dicht. Ter hoogte van Schaaien komt door dat dodelijke ongeluk. Verkeer richting Den Bosch, volg Eindhoven via de A50 en de A2.
0: Dit is Joe met Chantal Hutte.
11: De 3 na 3.
7: Yes, ook vandaag had ik weer een cryptische zin voor je. De 3-3. En daarin zitten de eerste 3 liedjes die je nu gaat horen. En de zin was als volgt. Op het mooie eiland waar ik in de zon de reggae danste... kwam ik erachter dat ik gemaakt was van jou te houden. En hierin zitten de eerste 3 liedjes die je hoort na 3 uur. En Alain, ik gaf hem net aan jou en je zei... nou, ik denk ze alle 3 wel te weten. Dus ik zou zeggen... ga je gang.
8: Nou ja, ik dacht meteen aan La Isla Bonita.
7: Het mooie eiland, ja, Madonna, klopt.
8: Ik dacht aan Sunshine Reggae.
7: Waar ik in de zon de reggae danste, hartstikke goed, ja.
8: Ja, en dan tot slot, I Was Made For Loving You.
7: Hartstikke goed, Kiss klopt ook helemaal. En het leukste is, alleen jij hebt hem goed, maar met jou ook Klaas, Monique, Remco, Alissa, Julian, Annika, Joep, Floor en Tanja. Ik kan nog wel even doorgaan. Goed gedaan, jongens.
8: Nou, dankjewel.
7: Chapeau.

Hier raak je gewoon direct helemaal ontspannen van. Laid back, sunshine reggae bij Joe. Voor een aantal mensen stopt de vakantie natuurlijk aanstaande maandag. Misschien heb jij nog een week of twee weken, hoe dan ook. Misschien ben je op vakantie geweest met de auto en is je auto helemaal vies. Dat zou natuurlijk heel erg goed kunnen. Let dan goed op, want aanstaande woensdag kun je hem gratis laten wassen. Het is dan Wasstraat Woensdag in de middagshow met Kai. Ja, hij zorgt ervoor dat je gratis je auto ergens kan wassen hier in Nederland. Aanstaande maandag maakt hij bekend waar dat is. Dus let goed op, ook aanstaande maandag tussen 4 en 7 's middags de middagshow van Kai. Diana Ross komt eraan naar Boyzone.

Jo, met een berichtje van Sandra Woldhek in de Joe-app. Die zegt, mijn vakantie is vandaag eindelijk begonnen. Heerlijk met een boekje, drinken en Joe in Costa del Achtertuin. Nou weet je, gelukkig ben je niet lang onderweg voor Costa del Achtertuin, hè? Sandra, geniet lekker van je vakantie en van de muziek van Joe, waar ik nu voor je heb, Fleetwood Mac en Dreams.

0: ik je zo dadelijk meer kan vertellen over wat nou de droom is van Bon Jovi. En ook Los Lobos, La Bamba, komt eraan.
1: Nog heel even en dan zijn ze er weer.
2: Honey, I'm home.
1: Koen en Sander.
3: Ja, ho, ho, ho, ho. En iets nieuws.
4: Maar wat? Dat hoor je maandag.
1: Opstaan met een lach. De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10. Bij Joe.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,99.

0: verdient het.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
1: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
0: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
1: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
3: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Hij is onderweg.
10: Wie?
11: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
10: Top. Koffietje, ik trakteer.
11: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
15: It's funny because it's true.
14: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
16: Hallo. Hi, sorry. Ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
17: Ja hoor.
16: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
17: Tuurlijk.
16: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
17: Ja.
18: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
19: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Goedemiddag, het is 3:30. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister. 52 files in Nederland, in 2 sta je langer dan 30 minuten. Op de A12 is dat Utrecht-Den Haag tussen Harmelen en Bodegraaf is een ongeluk gebeurd. En daar zijn ze ook bezig met reddings- en bergingswerkzaamheden. 37 minuten vertraging. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsberg. Een kapotte auto, 35 minuten. Ook nog 2 meldingen. 1 op de A4 Leiden-Amsterdam ter hoogte van Schiphol. Een technische storing. Verkeer richting Amsterdam en Utrecht volgt Haarlem via de A5 en de A9. En de A59 is ook nog steeds dicht ter hoogte van Schaijk. Komt door een ernstig ongeluk vanmorgen. Verkeer richting Den Bosch volgt Eindhoven via de A50 en de A2.
21: Dit is Joe met Chantal Hutten.
20: En met Bon Jovi zo. Bed of Roses staat voor je klaar deze vrijdagmiddag. Maar eerst Los Lobos en La Bamba.

Bon Jovi en Bed of Roses bij Joe. Zal eind augustus nog optreden in Schotland en Ierland, hè? Maar het zal me niks verbazen als je ze daar ook nog in 2052 kunt zien. Want de zanger John Bon Jovi heeft gezegd dat hij wel wil optreden tot zijn 90ste. En hij is nu 64, dus ja, tel maar op. We kunnen nog lang genoeg van ze genieten. Is toch een lekker vooruitzicht. Dit is Joe met Bob Marley en The Wailers Show en Stir It Up. Maar eerst Ray Parker Jr. En weet je wat, ja, kondig het ook zelf maar aan.

0: bijna 4 uur is. Betekent dat je zo meteen hoort de vrijdagmiddagboost met Joey.
1: Absoluut. Heb je al gezegd dat iedereen mag appen?
0: Nee, nog niet. Oh. Ja, ik wilde dat eigenlijk nu gaan doen.
1: Oh, doe maar dan.
0: Of wil jij het nu gewoon zeggen?
1: Nee, jij kan dat beter.
0: Oké, nou goed, luister. Mocht je nou nu echt in een energiedip zitten... en denken, ik heb gewoon extra energie nodig... dan zit je bij Joe helemaal goed. Want zometeen de vrijdagmiddagboost met Joey. En die gaat dus alle muziek draaien waar je energie van krijgt. Mm-hmm. En het eerste liedje staat nog open, toch?
1: Ja, zeker. En dat vind ik altijd een hele eervolle. Tenminste, zo probeer ik het ook altijd neer te zetten. Te verkopen. Het is toch ook het meest eervolle?
0: Absoluut. Ja, de allereerste zijn.
1: Je kan de allereerste zijn als je nu een bericht stuurt in de app van Joe, of spreek het in op het microfoontje, dan werkt het ook allemaal gewoon.
0: Nou, stuur dat in de Joe-app, misschien hoor je het zo meteen wel voorbij komen. En Alain met het nieuws van 4 uur is ook onderweg.
2: Ja, premier Jette is niet blij met de woorden van de politie over de boerenprotesten.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
7: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
8: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
13: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3-sterren-slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
17: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
18: Ping, ping, ping, ping, ping.
17: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
16: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuze Tea, 99 cent.
19: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
20: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel voordeel.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis. Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Dit is Joe. Bijna 4 uur, goedemiddag. Dit is het nieuws op Joe. Krijg je van Alain Altena.
6: Goedemiddag, premier Jette is niet blij met de woorden van de politie. Die zijn gisteren niet op te zullen treden tegen trekkers op snelwegen. Maar volgens onze premier is dat geen goed signaal. En hier is volgens hem het laatste nog niet over gezegd.
7: Dat zullen we ook echt nog wel nabespreken na deze dag. Zeker ook na dit dodelijke ongeluk.
6: Ja, door protesterende boeren op snelweg A59 ontstond een file. En in die file kwamen bij een botsing 2 mensen om het leven. Inmiddels is er meer bekend over deze dodelijke slachtoffers. Het gaat om een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os. Verder raakten er ook 6 mensen gewond. De politie weet niet hoe het met hen gaat.
5: Let op.
6: En dan naar Sicilië. Het gaat nog langer duren voordat er weer van en naar Catania gevlogen kan worden. De vulkaan Etna is al een tijdje onrustig en hierdoor geldt er nog altijd een vliegverbod. De passagiers krijgen het advies om vlak voor vertrek hun vlucht te checken bij hun vliegmaatschappij. En sport, Max Verstappen race tijdens de laatste Grand Prix van Nederland weer met een speciale helm. En dit jaar is die versierd met donkerblauwe lijnen en bloemen, geïnspireerd op Delfts blauw. Mm. Het circuit van Zandvoort staat de Formule 1 seizoen voor het laatst op de kalender. Volgende week wordt die gehouden.
5: Ziet er goed uit.
6: Ja toch, mooie helm. Dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en heet, het is 30 tot 37 graden. Morgen is er in het noorden kans op bui. Het wordt dan ook een stuk koeler, 22 tot 31 graden.
5: En dan het verkeer op Joe gemeld door Flitsmeister. Je krijgt alle vertragingen van 30 minuten of langer. Dat zijn er 5. Het is best wel druk op de weg. Op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht-Noord. Tussen Batadorp en De Hocht. Vertraging is daar 31 minuten. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Nieuw-Vennep en De Hoek. Daar is een weg afgesloten. Vertraging 31 minuten ook. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Klaverpolder. Daarbij even kijken tussen Os en Apeldoorn. Tussen Renkum en Schaarsberg. Een defect voertuig langs de weg. Vertraging daar 30 minuten. En de A325 Nijmegen-Arnhem-Velperbroek tussen Elde en Presikhaaf. Vertraging daar 53 minuten.
8: Dit is Joe met Joey van der Velde.
5: En ik zeg goedemiddag en van harte welkom bij de vrijdagmiddagboost. We staan al met 1 been staan we in het weekend. Praktisch. En van welk liedje krijg je nou echt een dosis energie? Dat is mijn vraag aan jou. Mag je laten weten via de app van Joe door een berichtje te sturen of even op het microfoontje te drukken. En dan spreek je gewoon titel en artiest in en dan komt het helemaal goed. Claudia heeft dat gedaan. Goedemiddag.
9: Hi.
5: Ik vind het altijd leuk om te vragen op vrijdagmiddag, want sommigen zijn nog aan het werk. Anderen zijn al vrij, vieren weekend, wellicht vakantie, situatieschets. Hoe ziet het er bij jou uit?
9: Nou, momenteel geen werk, dus vrij. Dus ik parkeer net mijn fiets bij het café.
5: Nou, wat heerlijk. Hoe ziet dan zo'n middag in het café eruit?
9: We hebben meestal op vrijdagmiddag popquiz. Dus alleen diegene die het organiseert zie ik nog niet, dus ik weet het niet.
5: Oh, oké. Okay. Ja. Misschien worden er geen vragen gesteld.
9: Nee, misschien niet. Nou, dan maar gewoon een drankje doen, toch?
5: Ik ga jou vragen.
9: Ik zie hem al zitten. Oh! Hij zit er wel.
5: Heel goed. ziet hij jou ook?
9: Nee, nog niet.
5: Ik ga aan jou vragen. Van welk liedje krijg je energie? Zo net voordat je de kroeg instapt.
9: Ja, I want to break free. Dan mij maar lekker eventjes even vrij zijn.

0: Alba zorgt niet alleen voor heerlijke muziek tijdens de vrijdagmiddagboost. Ze doen tegenwoordig ook aan jongerenwerk. Dit jaar kon je rond ABBA Voyage, dat is de show in Londen met die hologrammen, kon je een stageplek krijgen. Mentorschap en ook een schoolprogramma. Allemaal voor jonge creatieven die de industrie in willen. Daarmee hebben ze dus al zo'n 8.500 studenten bereikt. Kortom, nou, je kan ook les krijgen van ABBA. En ik dank bij deze even Lia voor het aanvragen van The Winner Takes It All. Ik zeg welkom, welkom, welkom bij de Vrijdagmiddagboost. Ik draai alleen maar liedjes waar je een dikke energieboost van krijgt. Altijd goed om zo te hebben aan het einde van de werkweek. En aan het begin van het weekend, altijd lekker. Van welk liedje krijg je nou energie? Ik zou zeggen, stuur even een bericht deze kant op of spreek het in. Druk op het microfoontje en brul het naar me. Rudy heeft dat gedaan. Rudy, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe is het daar?
1: Ja, warm.
0: Ja, Rudy, waar zit je in het land?
1: Nou, ik zit in Noord-Holland.
0: Ja?
1: Ik zit op de bank, bij de airco, met een glas 18 jaar oude whisky in mijn hand. Nou, dus het kan veel slechter.
0: Dat inderdaad, Rudy. En wat is de temperatuur, zeg maar, in de kamer waar jij zit?
1: 24,5.
0: Nou, maar dat is te doen.
1: Ja, het is prima te doen, inderdaad, ja.
0: En want buiten, ik zie dat buiten 32 is waar jij bent.
1: Ja.
0: Nou mag ik natuurlijk niet drinken tijdens werktijd.
1: Nee, dat klopt.
0: Ik drink sowieso eigenlijk niet, dus dat scheelt. Maar misschien kan jij die 24 jaar oude whisky, kan je die even beschrijven? Dat zeg maar, de kenners weten van, ah ja, dat is een beetje dit wat hij nu nipt.
1: Ja, het is een single malt Schotse whisky. Hm? En daar maken ze zeg maar 100 tot 200 flessen uit een vat.
0: Oh.
1: Dus echt, zeg maar, genummerd is het.
0: Ja.
1: En dat moet je heel rustig drinken, met een stukje pure chocolade bij.
0: Oh ja.
1: En voor de rest eigenlijk, ik zet altijd een beetje muziek op.
0: Nou, dan ben ik helemaal je man, volgens mij, toch?
1: Ja, volgens mij wel inderdaad, ja.
0: Wat wil je horen?
1: MC Hammer met You Can Touch This. You
2: can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: gouden combinatie. Tina Turner en David Bowie. Zwaren de ultieme energieboost om zo het weekend in te fietsen. Tonight hoorde je bij Joe tijdens de vrijdagmiddagboost. Ja, de vraag is, wat wil je horen? Ik zou zeggen, grijp je telefoon en stuur me even een berichtje. Het berichtje mag trouwens over alles gaan. Je mag ook een foto, vind ik ook altijd leuk, een foto van je uitzicht sturen. Dan weet ik gewoon waar je naar Joe luistert. Jannie stuurt een foto van een ijskoud biertje. Die zit lekker in de zon. Trouwens, productie Sander zit ook aan een ijskoud biertje, toch? Nee.
1: Dat is helemaal niet waar.
0: Rijtje Sander. Vrouwtje die laat weten dat het 33 graden is en lang weer. Friesland ken ik trouwens. Levi die is aan het boetseren. Lydia stuurt groetjes vanuit haar vakantieadres. En Erik staat in de file op de A4. Is dat ook de langste? Nee, die eer is voor de A16. Dat is Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Zevenbergshoek. Vertraging naar 11 kilometer. 38 minuten. Maar wel Glenn op de radio.

0: vrijdagmiddag boosten zometeen verder gaat. We gaan het tempo gaan we een beetje opendraaien. Liedje van Michael Jackson hoor je zometeen. En productie Sander, jij kwam met een idee.
1: Ja, ik vind het wel leuk om nog even wat focus te leggen op een bepaald jaartal of zo.
0: Bepaald jaartal?
1: Ja.
0: Hoe moet ik dit zien?
1: Nou, heb je bijvoorbeeld een rat ergens staan?
0: Oh, dus dat we een verzoekje doen in een jaar, van een bepaald jaar.
1: Ja, vind je dat een leuk idee?
0: Dat vind ik een heel leuk idee. Ere we ere toekomt. Jij kwam net met dit idee. Ik heb een rat hier.
1: Ja?
0: Zal ik op de knop drukken?
1: Nou, doe eens. Ben benieuwd.
0: Benieuwd wat hier uitkomt. Oké, een energieboost uit het jaar de jaren 80.
1: Oh.
0: Dat is leuk. Oké, weet je een liedje uit de jaren 80 waar je echt veel energie van krijgt? Dan zou ik zeggen, stuur even een appje deze kant op. Thanks. Een Müller.

0: moelermilkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier moelermilkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
1: Moelermilk, the moo you can't resist.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
10: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
13: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumgloeidraad. Happy Earth, happy you.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
17: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
16: Zonnebrandcreme?
18: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
19: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
21: Weer van Weerplaza, zonnig en heet vandaag. Het is 30 tot 37 graden. Morgen in het noorden dan kans op een bui. Het wordt een stuk koeler. 22 tot 31 graden. Nou ja, het is maar wat je koeler noemt natuurlijk. Dan nog even naar de weg kijken. Vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht-Noord. Tussen Batadorp en De Hocht. Vertraging daar 31 minuten. En de A16 als Breda-Rotterdam. Tussen Breda-West en Zevenbergse Hoek. 38 minuten langzaam rijdend.
22: Dit is
21: jou. 3 minuten over 4:30. Het laatste nieuws krijg je van Alain Altena.
23: Goedemiddag. Bij het boerenprotest in Den Bosch heeft actiegroep Farmers Defence Force jodensterren uitgedeeld. Die hadden de kleur van een rode boerenzakdoek met de grote letter B erop van boer. En premier Jette heeft er geen goed woord voor over.
24: Davidsterren zijn echt onlosmakelijk verbonden met een van de ergste momenten in onze geschiedenis. De jodenvervolging en de moord op miljoenen joden. Dus ja, ik mag hopen dat het niet waar is. En als het wel waar is, dat ook omstanders tegen degene die dit uitdeelt zegt, ben je helemaal gek geworden.
23: Verder haalde Jette uit naar de boeren die met trekkers over de snelweg rijden. Volgens de premier zorgt dat voor levensgevaarlijke situaties. Acteur Hans Beyer is overleden. Ja, die naam zeg je misschien niet meteen wat, maar hij is vooral bekend door deze zin.
25: Ik heb ook altijd pech.
23: speelde de onhandige boef B100 of B100 in de series van Bassie en Adriaan. Daarin was hij altijd gekleed in een lange grijze regenjas met een uitschuivende antenne. Hans Beyer is 78 jaar geworden. En goed nieuws voor ouders met een baby en een hond in huis. Die twee zijn een prima combinatie, blijkt uit onderzoek. Een hond brengt zand, modder en haar naar binnen. Ja, je zou denken, dat is niet goed voor de kleine. Maar het zou er juist voor zorgen dat je kind minder snel ziek wordt. Dat komt waarschijnlijk door bacteriën en schimmels die het afweersysteem van baby's trainen. En baby's met een hond in huis hadden minder vaak koorts en oorontsteking en kregen minder vaak antibiotica.
0: Dit is Joe met Joey van der Velden. En de

0: Best uit de 70s, 80s en 90s. Fire con Dios bij Joe. En What a Woman in de vrijdagmiddag boost. Ja, Saskia die vond dat deze echt veel te weinig te horen is. Dus vroeg ze hem aan via de app van Joe. Je kan steeds je favorieten doorsturen op de laatste uurtjes van je werkdag. Ik heb nog ruimte om een paar liedjes te draaien. Ik krijg trouwens ook heel veel leuke foto's door. En je mag ook altijd een foto van je uitzichten sturen. Ursula die zit bijvoorbeeld in het zwembad. Die zit in de tuin, dat ziet er goed uit. Renate die luistert Joe op de boot. Stuurt een foto vanaf de Erasmusbrug. Of van de Erasmusbrug in Rotterdam natuurlijk. Cindy ligt op het strand. En ja, ik vroeg net nog, weet je een energieboost uit de jaren 80? Want productie Sanne kwam met een idee. Misschien kunnen we iets met een rat doen? Wat was het idee nou?
1: Ja, een rat inderdaad. En daar kwam de ethisch uit.
0: Oh ja, precies inderdaad. Nou ja, heb je een lekker ethisch liedje, energieboost? Tijn die stuurde echt een liedje door dat perfect is voor een auto. Tijn, hoe lang moet je nog werken?
2: Nee, ik zei ik op een punt om naar huis te gaan.
0: Ja, maar dan is het, nee, maar dan is het perfect.
2: Ja, nee, in die zin wel. Ja,
0: hoe ga je naar huis nu?
2: Met de auto.
0: Dus, ramen open.
2: Ja, maar ik heb geen airco.
0: Ja, oh, dan kunnen we elkaar een hand geven. Ik heb dus, even serieus, ik heb dus ook geen airco. Hoe doe jij dat in deze dagen?
2: Nee, ik heb ook geen airco in de auto.
0: Maar hoe doe jij het? Wat is jouw strategie om zeg maar niet drijfnat ergens aan te komen?
2: Ik heb hem net hier binnen in de hoge zet op het werk.
0: Ja.
2: En dan, hè, dan kan mooi de hitte eruit. En dan dadelijk lekker zonnebrilletje op, raampjes open. En dan prima.
0: Maar met dit liedje zit je natuurlijk eigenlijk al een beetje in de auto. Dus het komt precies op het goede moment.
2: Ja, lekker.
0: Doe je oog eens dicht. Nee, doe eens.
2: Ja.
0: Klopt, hè? Je zit in de auto met dit liedje.
2: Ja.

0: Vrijdagmiddag Boost bij Joe met Toto en Pamela. Zometeen wil ik een klein spelletje met je spelen. Het heet het laatste woord. En het werkt eigenlijk heel simpel. We krijgen 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk omnomen op te noemen in een bepaalde categorie. En degene die dan als laatste aan het woord is, die wint het Joe prijspakket. Nou, dat is elke week spannend. Nou, weet ik even de tussenstand. Sander?
1: Ja?
0: Heb ik vorige week nog gewonnen, niet?
1: Volgens mij niet. Nee.
0: Nee.
1: Je had een streak inderdaad, maar dat is vorige week opgehouden.
0: Ja, die is vorige week is die afgebroken. Maar ik ga het zometeen gewoon weer proberen, want wij spelen dit spel samen. En durf je het tegen mij op te nemen, dan zou ik zeggen, stuur even het woord woord in de app van Joe. Dan spreek ik je binnen nu en 10 minuten na het nieuws met Alain. Wat zit daarin?
2: Nou, zometeen flinke kritiek op de Franse president Macron, omdat hij iets deed op vakantie wat veel Fransen niet tof vinden.
0: En een heel lekker liedje van George Michael. Dat zeg ik.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het van weer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Daar zit Sophie.
2: Hi.
1: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
2: Met Sophie.
1: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
4: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
5: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
6: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
7: Kozijnshop. Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
6: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
7: Kozijnshop.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Ruis. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
10: Oh, weer een muis.
9: En samen spelen.
10: Kom maar. Ja.
9: Au. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
13: Woehoe!
12: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Voel mij zo free.
16: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
17: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
16: Wow, dit is echt nice.
17: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
18: Ah, nee hè.
19: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
18: Ja, weer eens.
19: Nou, pof jij even.
18: Oh ja?
19: Ik heb net koffie gezet.
18: Lekker.
19: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
20: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
21: bestreekt. Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
22: Maar hey, met de nieuwe collega's.

0: Bakkers. Anders grijp je mis. Bakken.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
2: vakantie.
1: ANWB en gaan.
3: Dit is Joe. 5 uur exact. Goedemiddag. Dit is het nieuws op Joe. Krijg je van Alain Altena.
4: Goedemiddag. Het is walgelijk dat boerenactiegroep Farmers Defence Force jodensterren heeft uitgedeeld. Dat gebeurde bij het protest in Den Bosch eerder vandaag. Ze hadden de kleur van een rode boerenzakdoek met een grote letter B erop van boer. Premier Jette is woedend.
5: Zeer, zeer ongepast. En als je denkt dat je hiermee je punt kan maken, ik denk dat je je eigen zaak alleen maar schade aanbrengt.
4: Verder deed Jette een oproep aan de boeren: ga niet meer met trekkers de snelweg op. De politie heeft vanmorgen 12 mensen gevonden achter in een vrachtauto in Vlaardingen. De wagen werd ontdekt op een industrieterrein en de zogeheten inklimmers zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is opgepakt. Hij wordt verdacht van mensensmokkel. Na de zware regenval in Japan is het dodental opgelopen tot 8. Sommige van hen werden bij overstroomde wegen gevonden. Anderen zaten vast in hun voertuigen. Nou, vooral in het gebied ten oosten van Tokio valt enorm veel regen. De autoriteiten waarschuwen ook voor aardverschuivingen. En flinke kritiek in Frankrijk op president Macron. Hij staat op de cover van een Frans weekblad. En te zien is hoe Macron tijdens zijn vakantie op een jetski zit. Maar dat zorgt in de politiek daarvoor woede. Frankrijk doet er namelijk nog steeds alles aan om de bosbranden onder controle te krijgen. En volgens meerdere politici straalt dit een verkeerde boodschap uit. Het weer van Weerplaza, zonnig en heet. Het is 30 tot 37 graden. Morgen is er in het noorden kans op een bui. Het wordt dan een stuk koeler bij 22 tot 31 graden.
3: En dan het verkeer op Joe, gemeld door Flitsmeister. Alle vertragingen van 20 minuten of langer. Het is best wel druk op deze vrijdagmiddag op de A4. Onder andere tussen Den Haag en Amsterdam. Tussen Nieuw-Vennep en De Hoek. Daar is iets afgesloten. Vertraging is daar 26 minuten. Dan de A4 Antwerpen-Dinteloord. Tussen de Nederlandse grenzen Markiezaat 21. A15 Gorkum-Nijmegen. Tussen Geldermalsen en Tiel-West. Daar is een ongeval gebeurd. Vertraging daar 20 minuten. A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Klaverpolder 45. En de A50 Osse-Apeldoorn. Tussen Grijsoord en Hoenderlo. Vertraging is daar 28 minuten.
2: Dit is Joe met Joey van der Velden.
3: En als je zometeen het laatste woord met mij wilt spelen, stuur dan het woord in de app van Joe. Dan

0: En Because Tonight zometeen bluff.
1: Het laatste woord.
0: Ah, leuk, bluff. Ik hou van bluff. Eerst zeg ik goedemiddag tegen Esther. Ze is 41 jaar. Ze komt uit Enschede.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Esther.
2: Hallo.
0: Hallo, jij bent bloedfanatiek.
2: Ja, kan.
0: Ja, ook kan.
2: Met de zenuwen opleveren.
0: Ach, maar Esther, komen er opeens zenuwen op? Nee, toch? Dat is toch helemaal
2: niks. Ja, een beetje wel, een beetje wel.
0: Waarom?
2: Ja, nou, live op de radio voor ik weet niet hoeveel luisteraars.
0: Ja, oké. Nou, we beginnen nu ook een beetje gespannen om te worden, inderdaad. Maar even, jij bent dus wel echt heel fanatiek, hè? In spelletjes.
2: Ja, zeker.
0: En hoe fanatiek ben je?
2: Nou, ik ben taxichauffeur voor mensen met een beperking. Van en na dagbestedingen. En vaak als er een spelletje opkomt, of die van jou, of die van Kai, of wat dan ook. Dan, ook al heb ik mensen in de bus, dan nog zet ik de radio een tikkeltje harder. Omdat ik dan gewoon mee wil doen. En dan probeer ik vaak ook mijn cliënten mee te laten doen.
0: Ja. Maar Esther, dan is er toch eigenlijk niks aan de hand. Want dan heb ik een getrainde geest aan de telefoon die al die spelletjes eigenlijk van binnen en van buiten kent.
2: Ja, voer de druk even af.
0: Terwijl ik probeer jou een beetje gerust te stellen, Esther. Nou,
2: ja, helemaal goed.
0: Volgens mij komt het wel goed, want we gaan het laatste woord gaan wij spelen. Vraag is, wie is er zometeen als laatste aan het woord? We gaan dit spel natuurlijk tegen elkaar spelen, samen. We krijgen een categorie van producer Sander. Hallo Sander.
3: Yes, goedemiddag.
0: En daarna krijgen we 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk om en om op te noemen in die categorie. Degene die als laatste nog aan het woord is, die wint. Je mag niet 3 seconden stil zijn of iets herhalen. Nou, en als je dat wel doet, is het over en uit. En dan hoor je dit. De knop van Sander.
3: Zo dan.
2: Nou, die wil je liever niet horen.
0: Nee, die wil je inderdaad liever niet horen. Ik heb hem vorige week gehoord, volgens mij. Ik heb niet gewonnen.
3: Tot 2 keer toe, ja.
0: Het is echt verschrikkelijk. Drama was voor mij vorige week. Dus, Sander, we hebben nog een categorie nodig.
3: Ja. Ja, we houden het bij vakantie. Want ik zoek naar dingen die je in je koffer stopt op vakantie.
0: Oh, nou, dat is oké. Esther, komt helemaal goed. Jij gaat beginnen. Onze 30 seconden gaan nu in. Begin maar, Esther.
2: Een
0: wat?
2: Een trui.
0: Een paspoort.
2: Tandenborstel.
0: Shampoo.
2: Zonnebril.
0: Een krabber voor je rug als je muggen op je rug hebt lopen.
2: Muggenspray.
0: Hoe kan dit nou? Nee. Nee, hoe kan dit nou?
3: Ja, dit was wel zeker 4 seconden, Joey.
0: Ja, ik was zo aan het nadenken over die krabber op mijn rug van je rug. Is het echt waar?
3: Je zet niet zoveel in je koffer, hè?
0: Oh, Esther, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Ik heb dit oprecht niet expres gedaan. Ik voel me zo stom. Want dit is een hele makkelijke opgave. Wat hadden we nog meer kunnen noemen, Sander?
3: Ja, ik hoorde net al tandenborstel, een scheerapparaat, douchegel.
0: Sokken, onderbroek.
3: Scheerspray,
0: dat is heel makkelijk.
3: Luchtje, deo.
0: Ding wat je aantrekt als je gaat zwemmen. Zoiets heet een zwembroek.
3: Ja, dat.
2: Ja.
0: Esther.
2: Ja?
0: Ik zeg gefeliciteerd. Je krijgt het Joe prijzenpakket. Yay!
2: Yay! Dank jullie wel.
0: Graag gedaan. Goed weekend.
2: En een fijne uitzending nog.
0: Dankjewel. Tot later.
2: Hoi.
0: Helemaal uien. Ik voel me zo

plek hebben kan. Er zijn er een paar van op de hele wereld. En Phil Collins is er één van. Hij staat gewoon twee keer in de Rock'n'Roll Hall of Fame. In 2010 stond hij er al als lid van Genesis. En dit jaar voor het eerst als solo-artiest. Ja, en ik vind het echt meer dan terecht. Want is er een liedje te vinden dat hij heeft gemaakt dat niet goed is? Een liedje dat Phil Collins heeft gemaakt waarvan je denkt... Mwah. Ik moet hem nog tegenkomen. Dit is de studio bij Joe van Phil.

0: studio. Zometeen ga ik een liedje draaien. Het liedje is echt wereldberoemd geworden door één instrument. Maar als het aan de artiest zelf had gelegen, dan had het instrument er niet in gezeten. Om welk instrument het gaat en welk liedje, dat vertel ik je zo meteen. Ja, die track is echt in raadselen gehuld. Dit is echt heel duidelijk. Hier doe ik niet moeilijk over. Deze ga ik ook draaien.
1: Nog heel even. En dan zijn ze er weer.
2: Honey, I'm home.
1: Koen en Sander.
3: Ja, ho, ho, ho, ho. En iets nieuws. Maar wat? Dat hoor je maandag.
1: Opstaan met een lach. De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10. Bij Joe. De Koen en Sander
4: Show. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Thuisvakantie, neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
11: Hey Raymond!
12: Je geniet van stralend sanitair met een Raymond waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op

0: waterontharders.nl.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Hey, Raymond!
0: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar HollandsNieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Woehoe! Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenhul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
8: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2+3 gratis. Wow. En ook 2+3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
12: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
14: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
15: Yes!
14: Esso, omdat elke rit telt.
16: Het weer van Weerplaza. Het is zonnig en heet vandaag. 30 tot 37 graden. Morgen is er in het noorden dan kans op een bui. Het wordt dan een stuk koeler bij 22 tot 31 graden. Dan nog even naar de weg kijken. Verkeer gemeld via Flitsmeister op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam. Tussen Nieuw-Vennep en De Hoek. Daar is iets afgesloten. Vertraging is daar. Is even checken. 20 minuten. Dan de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 15. Op de A16, dat is Breda-Rotterdam. Tussen de Markbrug en de Moerdijkbrug. Daar een defecte vrachtwagen. 36 minuten langzaam rijdend. En de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Grijsoord en Schaarsbergen. Door een defect voertuig 21 minuten. 6:03. Het laatste nieuws krijg je van Alain Altena.
17: Goedemiddag. De man die meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht zou hebben beklad, blijft langer vastzitten. Eerder deze week werden onder andere rechtbanken en panden van justitie besmeurd. Op verschillende plekken stonden teksten als pedofielen en pedo's. Het is nog onduidelijk waarom de 32-jarige man dit deed. Snelweg A59 tussen Os en Den Bosch is na uren weer open. Eerder vandaag was daar een dodelijk ongeluk. 2 mensen kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde in de file. En die file was ontstaan door langzaam rijdende trekkers. En veel mensen zijn inmiddels helemaal klaar met de warmte en droogte. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Vooral de warmte die 's nachts in huis blijft hangen breekt mensen op. En de aanhoudende droogte zorgt daarnaast voor sproeischaamte. Een derde van de Nederlanders schaamt zich als ze de tuin sproeien. En sommigen doen het zelfs stiekem als de buren niet kijken. Nou, je hoeft je geen zorgen te maken over ruzie met de buren. Maar 1% zegt er echt wat van.
16: Dankjewel, Alain.
18: Dit is Joe met Joey van der Velde.
16: Zeker weten, zometeen Prince. Pieter Andre ga ik ook nog draaien. Ik dacht, dat past wel een beetje bij het weer. Eerst Man at Work.

Dr. Andre en Mysterious Girl. En het is altijd goed om je oor te luisteren te leggen en te horen wat je vrienden en je collega's denken. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat een collega op je werk echt een hele goede tip heeft over hoe je de dingen aanpakt. Of ja, je partner die heeft een mening die je dan toch even mee moet nemen. Gary Rafferty, die luisterde gelukkig naar zijn producer Hugh Murphy. Hij schreef het nummer Baker Street, nam het op, maar let op, hij nam het op zonder de bekende saxofoon. Ja, zonder de bekende saxofoon. Je hoort het goed. Als hij had geluisterd, dan zou het ongeveer zo klinken. Ja, dit slaat ik helemaal nergens op. Het is gewoon compleet leeg. Je mist natuurlijk, je mist iets. Baker Street zonder saxofoon. Maar goed dat hij dus heeft geluisterd naar de tip van zijn producers. Blij dat hij dat heeft gedaan om dan die saxofoon solo toe te voegen. Eigenlijk onafscheidelijk, de saxofoon en Baker Street. Ga je nu dat hele intro volpraten, Joey?

0: It Go. Het liedje dat ik nu ga draaien heeft in ieder geval één enorme fan. En dat is Bruce Springsteen.
1: Whenever I heard the song, no matter where I was. If I was in a bar, sitting at the bar, and Night Shift came on, I just start crying. Quick, give me another whiskey. Boom. I bust into tears, you know. I would literally start crying.
0: Ja, hij is zelfs zo'n groot fan van het liedje dat elke keer als hij het hoort, die tot tranen is geroerd. Zelfs in de kroeg. Hij vindt het zo'n mooi eerbetoon aan onder andere Marvin Gaye. Dat hij een paar jaar geleden een cover heeft gemaakt. En die vind ik ook mooi, maar ik ga toch even het origineel draaien. Het zijn de Commodores bij Joe en Night Shift.

0: Kai die is aanstaande maandag weer terug op zijn vertrouwde plekje. Die heeft even lekker vakantie gevierd. En ja, die gaat meteen iets leuks doen waar jij heel blij van wordt. Dat weet ik. Zeker met dit wisselende weer is het toch wel handig als je hier aan deel gaat nemen. Als je nou even in je agenda checkt wat je aanstaande woensdagmiddag doet, dan ga ik je zo meteen vertellen wat er op die woensdagmiddag gaat plaatsvinden. Dat na het nieuws met Alain. Wat zit er daarin, Alain?
1: Nou, is PSV-trainer Peter Bos nou wel of niet gevraagd door de KNVB om bondscoach te worden? Dat hoor je zo.
0: En je hoort deze.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Goed, het is gelukt.
4: Wat is er gelukt?
5: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
4: Fluitje van een cent dus?
5: Nou, het was wel wat meer dan dat.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
8: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
9: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
10: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap.

0: je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
6: Mooi van Ethos.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Magazijn leegverkoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek Kees-Mee.nl.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Dit is Joe. 6:00 exact, goedenavond. Dit is Joe en het laatste nieuws krijg je van Alain Altena.
14: Goedenavond. Premier Jette is niet blij met de woorden van de politie. Die zei gisteren niet op te zullen treden tegen trekkers op snelwegen. Maar volgens onze premier is dat geen goed signaal. Door protesterende boeren op snelweg A59 ontstond vandaag een file. En in die file kwamen bij een botsing 2 mensen om het leven. Een grote brand in Almere bij een camperbedrijf. Hoe het vuur kon ontstaan is niet bekend. En ook is nog onduidelijk hoe groot de schade precies is. Zie deze verslaggever van Omroep Flevoland.
15: Dat is heel lastig te zeggen. Ik heb zelf de schade ook nog niet kunnen waarnemen. Het was wel zo'n flinke brand dat je toch wel moet denken dat er iets goed in de hens gestaan heeft. En dat er dus ook schade moet zijn. Maar daar is nog niet veel over bekend.
14: Meerdere campers zijn in ieder geval verwoest. Bij de grote natuurbrand in Kroatië zijn ook Nederlanders geëvacueerd. Het vuur woedt niet ver van de stad Split. Tientallen mensen zijn ook gewond geraakt. Daar zitten geen Nederlanders bij. En sport, PSV-trainer Peter Bos is nooit gevraagd door de KNVB om bondscoach te worden. Dat zei hij vanmiddag tijdens een persconferentie. Bos werd vaak genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman. Nou, inmiddels is bekend dat de Spanjaard Xavi de nieuwe baas is van Oranje. Voor het eerst in bijna 50 jaar een buitenlandse coach. RTL vroeg de mensen op straat of Xavi wat Nederlands moet leren.
16: Een beetje wel.
17: Mijn onderbuikgevoel zegt ja, dat zou wel fijn zijn.
18: Welk woord?
16: Ja, totaal voetbal.
18: Lekker. Je kan alles mee erom schrijven eigenlijk. Hè? Dus, nou, hij heeft het lekker gedaan, ze hebben lekker gevoetbald, lekker gespeeld.
19: Harde tackle, lekker.
18: Lekkere tackle.
17: Aanvallen, maar dat kent hij wel, denk ik.
14: Ja, de eerste wedstrijd dat Oranje gaat aanvallen met Xavi is volgende maand.
13: En dan nu het weer met Alain Altena.
14: Dit wil je al heel lang doen, hè?
13: Ja, ik weet niet zo goed waarom ik dit nu wil doen. Dat kan je ook weer vergeten, dit.
14: Het weer.
13: Gaan we er toch niet in houden, denk ik.
14: Nog een keertje de gong, of niet?
13: Zo is het.
14: Het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lange tijd tropisch warm. Uiteindelijk koelt het af naar 18 graden. En morgen is er in het noorden kans op een bui bij zo'n 26 graden.
13: En dan het verkeer op Jo, gemeld door Flitsmeister. Het wordt langzaamaan wordt het rustiger op de weg. Je krijgt alle vertragingen van 15 minuten of langer. Dat zijn er twee. Op de A27 tussen Utrecht en Almere, tussen Hilversum en Eemnes. Daar is het afgesloten. Vertraging is daar 16 minuten. A50 Os-Apeldoorn tussen Grijsoord en Schaarsbergen. Langzaam rijdend 15 minuten lang.
6: Dit is Jo met Joey van der Velden.
13: En zometeen Madonna, Papa Don't Preach. Eerst deze.

Dr. Hoek bij Joe. When you're in love with a beautiful woman. Zometeen hoor je een bijzonder verhaal bij een liedje van Madonna. Even een belangrijke notitie die je moet maken in je agenda. Maandag is Kai weer terug met de middagshow van Joe. Die is terug van de vakantie. Die gaat je weer vergezellen van maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 als je op weg bent naar huis. En hij trapt ook meteen af met iets dat echt heel goed is voor je auto en uiteindelijk ook voor je humeur. Want woensdagmiddag is het bij Joe weer Wasstraat woensdag. Dan komt de middagshow met Kai live vanuit een wasstraat. En ja, kan elke Joe-luisteraar die langskomt tussen 4 en 7 een uur gratis door de car was. Waar het precies is, dat hoor je dan aanstaande maandag. Dus ik zou zeggen, zet Joe even vast in je autoradio. Even bij je favorietenlijst toevoegen. Wellicht ga je dan woensdag spik en span de wasstraat uit met de muziek van Joe. Zoals deze, Sinead O'Connor.

ook een danseres. Ze heeft als 19-jarig meisje auditie gedaan bij Patrick Hernandez als achtergronddanseres. Ze is het niet geworden. Nee, hij zag eigenlijk direct. Zij heeft een ander heel groot talent. Nou, en van dat talent hebben we de afgelopen minuten kunnen genieten. En Patrick, ja, die had gewoon andere danseressen bij dit liedje. Geen Madonna. Dit is Born to be Alive bij Joe.

0: The Runaway Train. Misschien ben je net als Joe-luisteraar Amy lekker op vakantie. Stuurt net een appje in de app van Joe. Ze is zo ongelooflijk aan het genieten van de muziek ver weg. Ja, de muziek van Joe meenemen op al je verre reizen, dat is in principe een heel goed idee. Ik heb daar echt net een onderzoek over gevonden. Ik ga even de resultaten, die ga ik uitsplitsen en erbij pakken. Daar kom ik zo meteen op terug. En deze ga ik ook draaien. Atomic Kitten. En Eternal Flame.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Magazijn leeggekoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Voel me zo free.
7: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen dit weekend nog van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
15: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
14: En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we het van weer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte

0: Reus wasmiddel, 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
1: Het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lange tijd tropisch warm. Uiteindelijk koelt het af naar 18 graden. Morgen is er in het noorden dan kans op een bui bij zo'n 26 graden. Dan nog even naar de weg kijken. Twee vertragingen langer dan 10 minuten. Op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland. Vertraging is daar 13 minuten. En de A50, dat is Arnhem-Apeldoorn tussen Waterberg en Hoenderlo. Daar een defect voertuig. Vertraging 11 minuten langzaam rijden.
2: Dit is Joe met Joey van der Velde.
1: Zometeen even wat zomers doen. Ja, goed idee. Altijd een goed idee trouwens. Gypsy Kings met Bambolero.

Nou, als je hier niet ruislustig van wordt van deze tune... The Gypsy Kings bij Joe en Bambolero. Ja, het is een slim idee om de muziek van Joe altijd bij je te hebben. Als je bijvoorbeeld op vakantie bent... op de camping aan het Gardameer in Italië... of het strandbergje in Griekenland. Want ver weg klinkt de muziek heel anders dan thuis. Dat is echt waar. Dat laat een onderzoek zien. De Rijksuniversiteit van Groningen die heeft namelijk onderzocht... dat mensen tijdens een reis muziek op een totaal andere manier beleven. Het wordt vaak gekoppeld aan de plek, herinneringen... en de ervaringen die je daar dan hebt. Daardoor kan een nummer later thuis opnieuw de vakantiegevoelens opnieuw oproepen. Nou, ik had dat bijvoorbeeld bij dit liedje van 10cc. Dreadlock Holiday. Doe ik mijn ogen dicht, ben ik zo weer in de bossen van Luxemburg.

met Joe. Hathaway en What is Love. Kim Carnes die maakte ooit een nummer over de ogen van actrice Bette Davis. Ze won er diverse prijzen mee, maar ook de complimenten van Bette die kwamen op een bepaald moment binnen. Ja, wat is nou het allermooiste als je een liedje maakt over iemand? Inderdaad, die complimenten. En het is een prachtig liedje.

0: komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
6: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
9: Kozijnshop. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
10: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
10: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
12: Hey, dat is Tom die net parkeert.
13: Hey! Oh, sorry.
12: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: bakkers. Anders grijp je mis. Bakken. Bakken.
1: Dit is jouw. Het nu.nl nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond. In Kroatië zijn ook Nederlandse vakantiegangers geëvacueerd vanwege de bosbrand daar. Om hoeveel Nederlanders het gaat is niet bekend, maar geen van hen is gewond geraakt. De vakantiegangers zijn eerst opgevangen in een sporthal en daarna naar een ander hotel gebracht. De bosbrand in Kroatië is lastig te blussen omdat het gebied tussen de rotsen ligt. Bij de brand zijn tot nu toe 36 gewonden gevallen. 7 van hen zijn in levensgevaar. Het kabinet roept boeren op om bij acties echt niet over de snelweg te rijden met hun trekkers, want dat zorgt voor levensgevaarlijke situaties. Vanmorgen ontstond er door een boerenprotest op de A59 een file waarbij 2 70'ers om het leven zijn gekomen. 6 anderen raakten gewond. Maar volgens deze boer zou binnendoor rijden niet per se veiliger zijn, dat zegt hij bij de NOS.
3: Maar dat grote materiaal, als het door die dorpen gaat rijden, nou, dan worden alle moeders ongerust van die kleinkinderen die naar school aan het rijden zijn.
2: Maar premier Jette vindt het rijden over de snelweg juist onacceptabel en onbegrijpelijk. In de Turkse badplaats Antalya is een drugsbaas uit Eindhoven opgepakt. Dat meldt het AD. Hij heeft nog een celstraf van ruim 10 jaar openstaan voor drugshandel. De politie kwam hem op het spoor dankzij een truc van de FBI. Die verkocht hem een telefoon die zogenaamd versleuteld zou zijn, maar waarop de geheime dienst kon meelezen. En het stemsysteem van het Eurovisie Songfestival gaat misschien op de schop. De organisatie doet daar onderzoek naar. Volgens Zweedse media zou je vanaf volgend jaar niet meer op 1 liedje kunnen stemmen, maar dan moet je meteen een hele top 3 doorgeven. Ook zou er met de nieuwe werkwijze alleen nog maar online gestemd kunnen worden en niet meer per sms of telefoon. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en warm. Uiteindelijk koelt het af tot een graad of 18. Morgen begint op sommige plekken met een bui, maar 's middags wordt het weer zonnig bij 23 tot 31 graden.

0: 7. En dan zijn ze er weer.
1: Honey, I'm home.
0: Koen en Sander.
2: Ja, ho, ho, ho, ho. En iets nieuws. Maar wat? Dat hoor je maandag.
0: Opstaan met een lach. De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10. Bij Joe.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
4: Streekt. Hey, Remo! Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Thuisvakantie, neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,99.

0: you.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamine.

0: Aldi. Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoog.

0: Zometeen vanaf 8 uur bij Joe. 80's at 8. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. Good times, great music. 80's at 8. Zometeen vanaf 8 uur bij Joe.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen. Welkom bij de Verfzaak. Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer. Welkom bij
5: de Verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
5: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
9: Ben je ook nieuwsgierig? SecondLove.nl.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
11: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we allemaal weer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
13: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
16: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
17: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
19: Voel mij zo free.
20: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
21: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
20: Wow, dit is echt nice.
21: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de

0: nu.nl nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. De politie heeft wel degelijk geprobeerd om trekkers tegen te houden die de snelweg opgingen. Dat zeggen ze tegen RTL Nieuws. Van en naar het boerenprotest in Den Bosch gingen vandaag tientallen trekkers de snelweg op. En premier Jette vond dat de politie een verkeerd signaal gaf door daar niet in te grijpen. De file die ontstond door het boerenprotest zorgde vanmorgen op de A59 voor een ongeluk. Twee mensen kwamen daarbij om het leven en 6 anderen raakten gewond. Twee kinderen hebben gisteren een duinbrand veroorzaakt in Zandvoort. Een gebied van ruim 100 vierkante meter stond daar in brand nadat de kinderen met vuur hadden gespeeld. Volgens de politie was er geen sprake van opzet, dat meldt het Haarlems Dagblad. De kinderen hebben zichzelf bij de politie gemeld en waren erg geschrokken. Ze hebben uitleg gekregen over de mogelijke gevolgen van het spelen met vuur. Er zijn nog veel vragen over hoe er in 24 uur tijd 2 treinen konden ontsporen in Engeland. Britse media vermoeden dat dat te maken heeft met de hittegolf, want door hoge temperaturen zet de rails uit. Daar moet het spoor tegen kunnen, maar mogelijk begint het nu te warm te worden. Vanmiddag ontspoorde een trein in het oosten van Engeland. Gisteren gebeurde dat in het zuiden en daarbij raakten toen 2 mensen zwaar gewond. En de meeste mensen die dit jaar naar het afgelaste festival DEFCON zouden gaan, bewaren hun kaartje voor volgend jaar. Ruim 3/4 is van plan om dan alsnog naar het feest te gaan. Het werd op het allerlaatste moment afgelast vanwege de hitte, omdat het KNMI code rood gaf. Maar het zorgde voor veel teleurstelling, want tienduizenden mensen waren toen al op het terrein aanwezig. Volgend jaar mogen zij dus alsnog. Betekent wel dat er een stuk minder kaartjes overblijven. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en warm. Uiteindelijk koelt het af tot een graad of 18. Morgen begint op sommige plekken met een bui, maar 's middags wordt het weer zonnig bij 23 tot 31 graden.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: Zometeen vanaf 9 uur bij Joe. 90's at 9. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 90. Good times, great music. 90's at 9. Zometeen vanaf 9 uur bij Joe.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collega's...

0: je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
7: Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: eten.
1: Lekker zomers, altijd laag.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
4: Müllermilk, the moo you can't resist.
5: Dit is het nu.nl nieuws van 9 uur.
6: Goedenavond. Nederlanders die nog op vakantie gaan naar Kroatië hoeven hun reis nog niet te annuleren, dat melden reisorganisaties. Er woedt daar een grote bosbrand, verschillende Nederlanders zijn daarom geëvacueerd. Maar het hoogseizoen is bijna voorbij en daarom is er genoeg ruimte om mensen naar een ander hotel te brengen als dat nodig is. Opnieuw een datalek, dit keer bij het UMC Utrecht. De gegevens van 5000 mensen liggen op straat, maar er is geen medische informatie gelekt. Het ging mis bij het systeem om een kamer te boeken voor als je naast in het ziekenhuis ligt. Daarbij zijn er namen en contactgegevens buitgemaakt. De Franse overheid mag social media voorlopig niet verbieden voor kinderen onder de 15. Het wetsvoorstel dat klaar lag is namelijk tegen de grondwet. Dat zegt de hoogste Franse raad. Want volgens hen wordt dan de vrijheid van meningsuiting voor kinderen beperkt. Social media verbod was een belangrijke belofte van president Macron. Wil hij dat nog voor elkaar krijgen, dan moet hij die wet nu eerst gaan aanpassen. En verdrietig sportnieuws dan nog, want in de ronde van Portugal is een Britse wielrenner overleden. Het gaat om Finlay Darling. Hij was pas 19. Volgens Portugese media zou hij zijn aangereden door een auto die niet bij de wedstrijd hoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Finlay Darling was de broer van Joshua Darling. Die reed deze zomer nog mee in de Tour de France. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en warm. Uiteindelijk koelt het af tot een graad of 18. Morgen begint op sommige plekken met een bui, maar 's middags wordt het weer zonnig bij 23 tot 31 graden.

0: 7. En dan zijn ze er weer.
1: Honey, I'm home.
0: Koen en Sander.
2: Ja, ho, ho, ho, ho. En iets nieuws.
3: Maar wat?
2: Dat hoor je maandag.
0: Opstaan met een lach. De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10. Bij Joe.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Yeah!
0: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
9: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match, ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
11: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.

0: wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
2: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: bakkers. Anders grijp je mis. Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
3: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Dit is het nu.nl nieuws van 10 uur.
11: Goedenavond. Er moet meer oog komen voor mensen met een ernstige psychiatrische ziekte tijdens een hittegolf. Artsen maken zich zorgen om mensen die door de warmte steeds vaker op de crisisdienst belanden. Ze zien meer agressie, meer verwardheid en meer opnames, dat meldt de NOS. Artsen willen daarom dat ook deze groep kwetsbaren worden toegevoegd aan het Nationaal Hitteplan, dat er meer bewustzijn komt onder hulpverleners. Nederlanders die nog op vakantie gaan naar Kroatië hoeven hun reis nog niet te annuleren, dat melden reisorganisaties. Er woedt daar een grote bosbrand, verschillende Nederlanders zijn daarom geëvacueerd. Maar het hoogseizoen is bijna voorbij en daarom is er genoeg ruimte om mensen naar een ander hotel te brengen als dat nodig is. In het centrum van Brussel is een brandweerman om het leven gekomen. Dat gebeurde na 2 explosies bij een gaslek. Het lek ontstond doordat er tijdens werkzaamheden een leiding werd geraakt. Bij die explosies zijn ook nog mensen zwaar gewond geraakt. 2 medewerkers van het gasbedrijf en een andere brandweerman. En in België heeft iemand geprobeerd om uit de gevangenis te ontsnappen, maar zonder veel succes. In plaats daarvan kwam hij in het ziekenhuis terecht. De man probeerde via een schacht naar buiten te komen, maar kwam vast te zitten en raakte vervolgens in paniek. De brandweer kon hem uiteindelijk bevrijden. De man is nagekeken in het ziekenhuis, maar bleek uiteindelijk niet gewond te zijn. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot de graad of 18. Morgen begint op sommige plekken met een bui, maar 's middags wordt het weer zonnig bij 23 tot 31 graden.
10: Dit is het weekend van Joe.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
11: Ben je ook nieuwsgierig? SecondLove.nl.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhofreizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we al van weer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
10: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Dit is het nu.nl nieuws van 11 uur.
13: Goedenavond. Binnen de jongerenorganisatie van Forum voor Democratie worden jonge vrouwen structureel onder druk gezet om seks te hebben. Dat blijkt uit onderzoek van Vrij Nederland. Volgens slachtoffers gingen prominente leden structureel over hun grenzen heen. Daarbij werden vrouwen vaak eerst aangespoord om veel te drinken, waarna ze seksueel misbruikt werden. In heel Engeland en Wales wordt nu actief gewaarschuwd voor het risico op natuurbranden. Alle inwoners hebben een noodmelding op hun telefoon gekregen. Britten moeten nu geen activiteiten doen waarbij er vuur kan ontstaan, zoals bijvoorbeeld barbecuen en het afsteken van vuurwerk. De Amerikaanse president Trump wil dat de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied wordt. Het plan is dat dat gaat gebeuren zodra Amerika Iran heeft verslagen. Dat zei Trump vanavond in een speech. Volgens hem heeft Amerika de zeestraat feitelijk al in handen vanwege de maritieme blokkade die schepen van Iran nu tegenhoudt. En de meeste mensen die dit jaar naar het afgelaste festival DEFCON zouden gaan, bewaren hun kaartje voor volgend jaar. Ruim 3/4 is van plan om dan alsnog naar het feest te gaan. Het werd in juni op het allerlaatste moment afgelast vanwege de hitte, omdat het KNMI toen code rood gaf. Het zorgde voor veel teleurstelling, want tienduizenden mensen waren toen al op het terrein aanwezig. Volgend jaar mogen zij dus alsnog, betekent wel dat er een stuk minder kaartjes overblijven. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 18. Morgen begint op sommige plekken met een bui, maar 's middags wordt het weer zonnig bij 23 tot 31 graden.
12: Dit is het weekend van Joe.

0: En dan zijn ze er weer.
1: Honey, I'm home.
0: Koen en Sander.
2: Ja, ho, ho, ho, ho. En iets nieuws. Maar wat? Dat hoor je maandag.
0: Opstaan met een lach. De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10. Bij Joe.
3: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
4: Een Müller milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Moelenmilk, the moo you can't resist.
3: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
6: Kozijnshop. Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.

0: professional.
1: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
1: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Coffee Pets. 1+1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1+1 gratis. En

0: Het nieuws van 12 uur. Goedenacht. Twee medailles vanavond voor Nederland op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder won ze al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Knol pakte brons op een voor haar nieuwe afstand, de 800 meter. Na afloop zei ze heel trots en blij te zijn, omdat ze toch wel tegen de nummers 1 en 2 van de wereld moest rennen. Een gedurfde belofte van president Trump. Zodra de VS Iran heeft verslagen, wordt de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied. Hij zei dat net in een toespraak in New York. Hoe hij dat wil gaan doen, vertelde Trump er niet bij. De straat van Hormuz is belangrijk voor de aanvoer van olie en gas. Door de oorlog kunnen er amper schepen door. In een park in Almere zijn vanmorgen vroeg 18 dode konijnen gevonden. De politie denkt dat ze zijn vergiftigd en gaat uit van een misdrijf. Er is een onderzoek gestart en mensen die iets verdachts hebben gezien wordt gevraagd de politie te bellen. Sparta heeft de eerste overwinning van het seizoen te pakken. Rotterdammers wonnen met 3-1 van Telstar. En die ploeg had vorige week nog verrassend gewonnen bij NEC. Terwijl Sparta toen onderuit ging tegen Feyenoord. Voor Sparta is het de eerste gewonnen uitwedstrijd sinds eind januari. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is het weekend van Joe.

0: Het nieuws van 1 uur. Goedenacht. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardet was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. En ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben een noodmelding op hun telefoon gekregen, waarin wordt gewaarschuwd voor het risico op natuurbranden. Doe geen activiteiten waarbij vuur kan ontstaan, staat erin, zoals barbecuen. Premier Burnham zegt dat de brandweer vroeg om de noodmelding te sturen. Bij gasexplosies in Brussel is een brandweerman om het leven gekomen. 3 anderen raakten zwaar gewond. Ontploffingen waren in een gebouw dat werd ontruimd omdat er een gasleiding was geraakt bij werkzaamheden. Toen het lek werd gerepareerd waren er 2 ontploffingen. Waarschijnlijk had het ontsnapte gas zich in het gebouw opgehoopt. 2 medailles afgelopen avond voor Nederland op het EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken won goud bij het discuswerpen. Eerder won ze al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders Knol pakte brons op een voor haar nieuwe afstand, de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij en trots te zijn, omdat ze tegen de nummers 1 en 2 van de wereld moest rennen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is het weekend van Joe.

Goeienacht. De regering van Venezuela laat meer dan 130 politieke gevangenen vrij. Ze krijgen te maken met alternatieve maatregelen, zoals dat wordt genoemd. De huidige regering is met de oppositie in gesprek om het land te verzoenen. In januari werden oud-president Maduro en zijn vrouw gevangen genomen door Amerika. Ze worden beschuldigd van drugsmokkel. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardet was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. En ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij